0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. De beste gouden ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

shot and I call up for the cop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook lang niet leuk, nee ik wou niet maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot. Ik lijk wel idioot,

Ah ja, dat zei die mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist u dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd ook de kop. Ik zing dit lied voor al mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: Ik heb de Leeds gewonnen sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited.
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorot Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken die snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
3: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
2: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
4: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
2: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Er zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om met net te Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie.

24 mei, de dag van het Nationaal Park. Het komend Pinksterweekend vieren we de dag van het Nationaal Park. En ter ere van deze dag organiseren alle nationale parken in ons land een soort challenge. Een grootschalige zoektocht voor wie benieuwd is naar wat er groeit, bloeit, kruipt en rondvliegt. Zo kun je Nationaal Park Weeren bewieden op zoek naar onder andere de Zwarte Stern, Krabbenscheer of Purperreiger. Wie met aandacht de natuur ingaat, ziet meer en ontdekt al snel iets om stil te blijven staan. Er is daarom altijd wat te doen bij Nationaal Park Weeribbenwiede. In de natuur bijvoorbeeld. Zo kun je een avondzwerftocht doen door de Wiede, op vogelexcursie of aan boord stappen van een vaartocht door de Wiede. Meer informatie over deze activiteiten kun je vinden op visitweeribbenwiede.com/agenda. In alle nationale parken gaan we van 9 tot en met 31 mei zoveel mogelijk ontdekken en vastleggen. Meedoen aan verschillende activiteiten dus. Zelf op pad met een loop, verrekijker of met behulp van je smartphone.

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Ook 3 strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. Wethouder Marcel Scheringa zegt hierover: in onze jaarlijkse enquête gaven inwoners aan graag meer mogelijkheden te willen hebben om bagage, boodschappen of kinderen te vervoeren. Met deze bakfietsen spelen we in op een praktische en op comfortabele wijze op deze behoefte. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, maar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op www.pakkum.nu.

Vergroen je balkon of terras tijdens de workshop Plant een baktuintje. Wil je je balkon of terras omtoveren tot een vrolijk groen paradijs, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert op zaterdag 30 mei de praktische workshop Plant een baktuintje. Onder begeleiding van natuurliefhebber Magda Piesens gaan deelnemers aan de slag met het maken van een eigen mini-tuintje in een plantenbak. Een grote tuin is niet nodig om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan je leefomgeving. Ook op een balkon, langs een schutting of een klein terrasje kun je natuurlijk een fijne plek creëren voor kruiden, bloemen, bijen en vlinders. Tijdens deze gezellige workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een kleurrijk en leefbaar mini-ecosysteem kunnen maken. De workshop is geschikt voor iedereen die wil starten met tuinieren, ook zonder groene vingers. Deelnemers kiezen zelf welke planten ze willen gebruiken, van kruiden en groenteplanten tot bloeiende soorten die bijen en vlinders aantrekken. Daarbij geeft Magda Piesens praktische tips over welke planten goed samengaan en welke soorten passen bij verschillende lichtomstandigheden. De workshop vindt plaats op zaterdag 30 mei van 10:30 morgens door tot 12:30 middags bij het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. De deelnemers nemen zelf één of meerdere plantenbakken mee voor hun balkon, terras of schutting. En wie een mooie steen of een bijzonder stuk hout heeft, mag dit ook meenemen om het tuintje extra sfeer te geven. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus aanmelden is wel nodig. Dat kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

De Bibliotheek Vollenhoven brengt een vrolijke voorstelling van Pluk. Natuurlijk ook Taki en de rest. Op zaterdag 23 mei gaat het gebeuren. Dan levert de Bibliotheek Vollenhoven met een voorstelling over Pluk, Taki en de rest een vrolijke bijdrage aan de havendagen. Deze voorstelling brengt een speelse mix van muziek en verhaaltjes van Annie M.G. Schmid. Pluk, Taki en al die andere personages, wie kent ze niet? Ze passeren allemaal de revue tijdens deze vrolijke voorstelling voor jong en oud. Een liedje hier, een verhaaltje daar, het is niet raar. En raar of niet, Anke, Henry en Annemarie brengen deze voorstelling van circa een half uur, maar liefst vier keer op het podium. Om 10:30 's morgens, om 11:30 's morgens en om 14:30 en 14:30 's middags in de bibliotheek dus van Vollenhoven. De datum is 23 mei op een zaterdag. De voorstelling is gratis toegankelijk voor iedereen, dus ook voor wie geen lid is van de bibliotheek en vooraf aanmelden is ook niet nodig.

valpreventietesten op 20 en 21 mei. Wist je dat vallen een van de grootste gezondheidsrisico's is voor 65-plussers? Gelukkig kan je er veel aan doen om het risico op vallen te verkleinen. Door te werken aan balans, spierkracht en algemene gezondheid blijf je niet alleen veiliger, maar ook fitter en actiever in het dagelijks leven. Actief Steenwijkerland nodig je daarom uit, van harte zelfs, voor de valpreventietest op 20 mei in Wanneperveen of 21 mei in Oldenmarkt. Tijdens deze test krijg je inzicht in je valrisico en ontvang je praktische tips over wat je kunt doen om dit risico te verminderen. We meten daarnaast ook je algemene fitheid, zoals uithoudingsvermogen, spierkracht, reactievermogen en bloedsuikerwaarde. Na de test ontvang je persoonlijk advies van professionals en informatie van de lokale beweegactiviteiten en valpreventiecursussen die je helpen om je gezondheid te verbeteren en het valrisico te beperken. Inwoners van Beltschutsloot, Wanneperveen en Oldenmarkt van 65 jaar en ouder kunnen een uitnodiging verwachten van de gemeente voor de test op 20 mei of 21 mei. Aanmelden is wel verplicht. Je kunt dat eenvoudig doen via www.actiefsteenwijkerland.nl. Je kunt trouwens ook even bellen. Wil je dan je persoonlijk aanmelden, dan kan dat in Wanneperveen bij Harmen Woudenberg. Dat gaat voor 20 mei. Hij is te bereiken op 06-302-86277. Voor Oldenmarkt kun je bellen met Karin Rijkelijkhuizen. Te bereiken op 06-302-94673.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088 233 120.

Kom en vier Pinksteren samen met ons op een unieke plek. Dat zegt de kerk in Diever. Op zondag 24 mei om 10 uur namelijk ben je van harte welkom bij een inspirerend Pinksterfeest. Het gebeurt in de open lucht in het prachtige Shakespeare Theater in Diever. Laat je verrassen door de bijzondere sfeer van deze locatie midden in de natuur. Deze ochtend wordt geleid door een enthousiaste spreker en aanbiddingsleider. Hij heet André van der Meer. Er wordt al samen gezongen worden met de Noordermannenband en wordt geluisterd naar inspirerende boodschappen en genoten van ontspannen en gezellige sfeer. Tussendoor is er ruimte voor plezier met een tof spel, zodat jong en oud zich betrokken voelt. Bij slecht weer wijken we uit naar de Kruiskerk in Diever. Er is gratis toegang, er is wel een collecte voor de onkosten. Neem gerust vrienden, familie en buren mee en we kijken er naar uit om samen Pinksteren te vieren. Iedereen is welkom, dus kom zoals je bent en zing mee.

Kopje Cultuur zoekt vrijwilligers om de jubileumeditie een succes te laten worden. Kopje Cultuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie een handje gaan helpen tijdens het jubileumweekend op 4, 5 en 6 september. Elk jaar is het een feestje, maar dit jaar pakken we extra groot uit. Vandaar dat extra handen nodig zijn, zo zegt Henriette Dijkstra, die de groep vrijwilligers coördineert. Op 22 mei aanstaande is er in de Meente een avond voor de vrijwilligers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 19:45, kwart voor acht dus. Flexibel meedraaien, dat betekent dat de vrijwilligers taken krijgen die passen bij hun persoonlijke interesse en beschikbaarheid. Tijdens de bijeenkomst hoef je alleen maar over de mogelijkheden na te denken. En Henriette, van de organisatie dus, die benadrukt dat je zelf kiest voor wanneer je wilt helpen. In de ochtend, middag of avond. Een dagdeel is al helemaal prima. Tijdens de avond geeft de organisatie ook een kijkje achter de organisatie zelf van het festival en wordt informatie gegeven over het programma. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 9 uur en daarna is er gelegenheid voor een drankje. Aanmelden.

Een nieuwe editie van Proeven in het Park. Ze keren terug in Park Ramswoerte met een extra editie voor kinderen. Proeven in het Park vindt plaats op zaterdag 27 juni... van 4 uur 's middags door tot 10 uur 's avonds. En tijdens deze culinaire middag en avond presenteren diverse standhouders en horecaondernemers een gevarieerd aanbod aan gerechten, hapjes en dranken. Van bekende smaken tot verrassende nieuwe concepten. Daarnaast is er ook Proeven met je kids op zondag 28 juni. Na Proeven in het Park verandert het Park Ramswoerte opnieuw in een gezelligheidsbelevenisplek. En dat is speciaal voor kinderen en hun ouders. Kinderen tot en met 3 jaar ontvangen voor €16,50 een strippenkaart waarmee ze kunnen genieten van onder andere ijsjes, patat, poffertjes, ranja en meer smakelijke verrassingen. Naast al dit lekkers is het trouwens ook volop vermaakt, zeker voor de kinderen. Ze kunnen zich uitleven op onder andere een stormbaan, creatief aan de slag in de Creatent en lachen bij het Poppentheater. De kaartverkoop trouwens voor dit proefweekend voor jong en oud is op vrijdag 1 mei van start gegaan.

In Giethoorn wordt gehouden de tentoonstelling Pronken met Andermans Veren, deel 2. Vanaf al zaterdag 25 april is in Museum Giethoorn het Oldematius de schilderijtentoonstelling Pronken met Andermans Veren, deel 2 te bezichtigen. Giethoorn heeft al generaties lang een bijzondere aantrekkingskracht op kunstenaars. Naast Gieterse schilders als Hendrik Broer, Piet Sviers en Dirk Twaalfhoven weten ook kunstenaars uit de rest van Nederland het Waterdorp te vinden. Ze laten zich inspireren door de natuur, de boerderijen en het karakteristieke landschap en leggen dit ook vast op het doek. In uiteenlopende stijlen en technieken ontstaan schilderijen en tekeningen van pittoreske bruggetjes, het water en de weidse omgeving. Veel van deze werken zijn in het bezit van enthousiaste verzamelaars van Gieterse kunst. Ook dorpsbewoners schaffen door de jaren heen werk aan van bekende dorpsgenoten, waarin hun geliefde leefomgeving zo herkenbaar en sfeervol is vastgelegd. Deze verzamelaars en liefhebbers delen hun bijzondere stukken graag met de bezoekers van het museum. Voor Museum Giethoorn het Oldematius vormt dit de aanleiding voor een tweede keer een expositie, met natuurlijk het pronken met andermans schilderijen. In de tentoonstelling zijn bovendien twee werken opgenomen die de gemeente Steenwijkerland in langdurige bruikleen aan het museum heeft gegeven. In de vitrine zijn bronzen beelden te bewonderen van de Gieterse kunstenaar Janno Petter. De expositie is dus te bezichtigen vanaf 25 april al tot en met eind augustus in de Hendrik Maatzaal van Museum Giethoorn de Oldematius, aan het binnenpad nummer 52 in Giethoorn. Het museum is dagelijks geopend van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: Het fietspad Kalenberg is klaar voor het toeristisch seizoen. Een fantastisch mooi fietspad, dwars door het prachtige gebied, concludeert wethouder Marcel Scheringa bij de opening van het volledig vernieuwde fietspad Kalenbergenpad op 15 april jongstleden. Het fietspad heeft de afgelopen periode een fikse opknapbeurt gekregen. De grootste verandering is de verbreding van het pad naar 2 meter. Naast de verbreding van het fietspad is ook de duurzaamheid van het fietspad een belangrijk uitgangspunt geweest bij de vernieuwing van het Kalenbergenpad. En daar is volgens wethouder Marcel Scheringa op een goede manier invulling aan gegeven. Het Kalenbergenpad was al enige tijd toe aan een onderhoudsbeurt en vanwege de ligging midden in het Nationaal Park gingen er de nodige voorbereidingen aan vooraf om de natuur tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te ontzien. Hierbij is intensief samengewerkt met Staatsbosbeheer en een ecoloog. Ook de omgeving en plaatselijk belang Kalenberg zijn nauw betrokken geweest bij de vernieuwing van het Kalenbergerpad.
1: Sorry, maar ik moet er vandoor.
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Er is woensdag 20 mei. En dit is de Ria at 12 uur show. Ik begin een beetje raar, want ik ben mijn begintune kwijt, mijn jingletje. Daar ga ik zo meteen eens even achteraan kijken waar die gebleven is. Want dan merk je toch dat je gewend bent aan bepaalde dingen. En nou mis ik mijn jingletje. Maar goed, ik wens u allen een hele goede middag. Van harte welkom bij de Ria at 12 uur show. We gaan er weer, ondanks het missen van de jingle, een lekker uurtje van maken. Leuke muziek, goede informatie en alles staat weer klaar. Ik heb er zin in. We beginnen zoals altijd met de nummer 1. Het is geen nieuwe, het is al voor de zesde week. Alex Warren met A Fever Dream. En daarna gaan we naar Ilse de Lange luisteren met Something Good. En mijn naam is...
1: Stay vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Klaar, klaar, klaar.

De loods op het perceel van Callancote 88B is vanaf maandag 18 mei 2026 voor de duur van 12 maanden gesloten. Burgemeester Erik de Groot heeft daartoe besloten nadat in februari van dit jaar in de loods een drugslab werd aangetroffen. Het is niet de eerste keer dat de locatie in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Een jaar eerder werd op hetzelfde perceel al een drugslab in aanbouw ontdekt. Voor de burgemeester is dat aanleiding om stevig in te grijpen. De impact daarvan is groot. We hebben het tenslotte over een belangrijke schakel binnen de drugshandel. Voor mij staat een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners voorop. En ik wil herhaling dan ook voorkomen. Daarom heb ik deze bestuurlijke maatregel genomen, aldus burgemeester De Groot. Tijdens de sluiting is de loods verboden terrein. De gemeente laat weten dat hierop ook zal worden toegezien. Met de maatregel wil de burgemeester voorkomen dat de locatie opnieuw wordt gebruikt voor criminele activiteiten. En wij gaan verder met de muziek. En dat is van Robert van Hemert. Donnie. Moet ik dat zeggen? Dat nou. En daarna Just Stay, Jack Style en John met Turn the Lights On.

Een onderwatersafari in Steenwijk op 6 juni en dat allemaal in Park Ramswoerte. Ontdek de wereld van de waterbeestjes bij de IVN Slootjesdag. Jong en oud welkom, zeggen ze. Gratis, aanmelden is niet nodig. De onderwatersafari is geschikt voor iedereen. Leer aldoende over waterdiertjes. Je leent een schepnetje en gaat ontdekken wat er leeft in de vijvers van Park Ramswoerte. Wie weet vind je een rugzwemmer of een libellenlarve. Speur je mee, al kom je eventjes of de hele middag. Iedereen is welkom. En het gebeurt allemaal in Park Ramswoerte bij de theekoepel in het park. En de datum is 6 juni 2026. De tijd is van 1 uur 's middags tot 4 uur. Vrije inloop. Opgeven hoeft niet. En informatie kun je verder vinden op de site van IVN Noordwest Overijssel. En wij gaan verder met een lekkere gouden ouwe. Is van Katrina en The Waves. Walking on Sunshine uit 1984. Maar daarvoor eerst Somber met Home Wrecker.

En dat is deze maand, of dat zijn deze maand de Dolly Dots. En het nummer wat we nou zo gaan draaien. Deze plaat is vooral een grote hit door de act van de meiden. Zitten op de klapstoeltjes doen de vier zangeressen Angela, Ria, Sheel en Esther het befaamde dansje. En op de aula podia van alle lagere scholen in Nederland doen mini-dotjes hun idolen na tijdens de playback shows. En mocht u ooit nog eens keer het bijbehorende top-up videoclip van She's a Liar zien, let dan even op een quasi-stoere, uit de mate dansende figurant. Ja, inderdaad, dat is Gerard Joling. Wij gaan nu luisteren naar She's a Liar van de Dolly Dots.

En dat is duidelijk Anne van Clusso. Het volgende bericht dat ik heb gaat over Feest van de Geest 2026. We kunnen weer aan de slag met het thema Elkaar Verstaan. Een thema die inspirerend gaat werken. De werkgroep Overijssel en Zuidwest-Drenthe vestigt de aandacht op het 12e Feest van de Geest. Dat plaatsvindt vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. En het thema in 2026 is Elkaar Verstaan. Het thema is een bron van inspiratie voor 41 deelnemende kunstenaars en een groot aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs die exposeren in 17 kerken in de regio Overijssel en Zuidwest-Drenthe. De deelnemende kerken in Overijssel en Zuidwest-Drenthe zijn Meppel, Tweemaal, Nijeveen, twee kerken, Kolderveen, Wapseveen, Steenwijk, Giethoorn, twee kerken, Diever, Twingelo, ook twee kerken, Havelte, Blokzijl, Sint-Jansklooster, Vledder en Uffelte. En ze wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van de kunstwerken. Wie weet leidt het ook tot verrassende ontmoetingen met andere mensen. Wat zou het mooi zijn als het thema Elkaar Verstaan dan ook echt tot uiting komt. De volgende plaat die ik ga draaien is van Bruno Mars, Risk It All, gevolgd door Anouk met Lost.

Afrodek, David Guetta en Sia met Awake Tonight. En dan heb ik als laatste berichtje van dit uurtje een bezorgd tweetal. De twee burgers uit Steenwijkerland die ergens veranderingen willen brengen. En dat is eigenlijk nog een gemis hier in Steenwijkerland. Misschien een taak voor samen voor Ryan, ik weet het niet. Maar ik zal u vertellen waar het over gaat. Er wordt een spel- en sportmiddag georganiseerd voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Als ouders van hoogbegaafde kinderen weten wij hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom organiseren wij, en dat zijn Nelleke Buscher en Gerdo van Dalen, een ontmoeting, een speciale HB, zoals ze dat dan afgekort worden, hoogbegaafde spel- en sportmiddag voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het is op zaterdag 6 juni tussen 2:30 en 3:30 middags in de kantine van de atletiekvereniging Start 78, Middenweg 22 in Steenwijk. De kosten zijn €2 per kind. En in deze middag kunnen de kinderen andere vermoedelijk hoogbegaafde kinderen ontmoeten, hun favoriete spelletje meenemen en spelen.

0: meedoen aan sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van een sportbuurtcoach. En ook voor ouders is er ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie. Je kan je aanmelden via nellekebuscher@hotmail.com. Kom gezellig meedoen en maak er samen een leuke middag van, zeggen ze. En je kan alleen maar mooie ervaringen uitdelen. En wie weet komt er wel een vaste middag of avond voor dit soort kinderen om activiteiten te doen en elkaar te leren kennen.
1: Met actualiteit en de regio. Dit is Ria van Hien.
0: En dit is Noah Kahan met Stick Season.

En dit was natuurlijk om iedereen scherp te houden. Dit was Coldplay met Viva la Vida. En wij gaan nu natuurlijk nu zowel Noah Kahan draaien met Stick Season. Maar, en daarna draaien we de laatste plaat van dit uurtje. En dat is van Michael Robinson van zijn cd Table for One. En het nummer heet Storm Over Eden. Dus nu wel echt Noah Kahan, Stick Season. En daarna Michael Robinson met Storm Over Eden.

En dit was hem weer, het uurtje Ria het 12 uur show. Volgende week ben ik er weer, dan is het de 27e mei... met een nieuwe show, nieuwe informatie en andere platen. Ik wens u een hele fijne week. Geniet ervan. Hoop dat het mooie weer aankomt. En tot de volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Sorry, ik ben in shock.
1: Dankjewel dat je mee bent op dit avontuur. Ik zal altijd mijn best doen. Mijn hart hou ik puur. Meer dan dat kan ik niet. Ik hoop maar dat het goed genoeg is. Deel een beetje liefde. Het voelt alsof ik veel mis. Geven doe ik liever, maar ik doe mezelf tekort. Ik moet denken om mezelf. Eten scheppen op mijn bord. Niemand anders gaat het doen. Ben een man, dat is mijn lot. Kan met niemand echt praten. Vaak maak ik het kapot. Te eerlijk in de spiegel. Daardoor ben ik soms bot. Bedoel het niet verkeerd. Sorry als het zo klonk. Ben niet altijd even goed met alle woorden uit mijn mond. Soms laat ik mijn gevoel te veel vertalen door mijn tong. Het zat altijd in de weg voordat ik de pen vond. Zelfs als zou ik jou niet hebben, ga ik hiermee door. Zonder dit zou ik echt niet weten waar ik thuis hoor. Vond het licht in het donker, dankjewel daarvoor. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Draag je mee in mijn hart, zelfs als zijn we weinig samen. Levenslessen op ons pad is de fundering van mijn waarde. Kan niet stilstaan nu, wortels schieten is verlaten. Tijd om te doen waarvoor ik kwam op deze aarde. Stel mezelf kwetsbaar op en als je wilde mag je haten. Neem het niet persoonlijk, heb het zelf ook ervaren. Ik was een pestkop zonder dat ik daarbij stil bleef staan. Spijt is het gevolg, maar die deur heb ik al dicht gedaan. Dit pijn met mijn woorden, nog steeds blijf ik raken. Eindelijk gevonden hoe ik van een wapen naar de gave. Mijn talenten kan vertalen, tranen van geluk. Vloeien net als water, volle zalen zie ik graag. Krijg mijn gage graag betaald, toch ben ik dankbaar voor de dagen dat ik gratis heb gestaan. Verdwaald op de bodem, toen pas ging het licht aan. Ik ben thuis op het podium en jullie maken mij dit waard. De pen is mijn vriend, alles wat ik met hem deel schrijft hij zonder oordeel mee. Soms ben ik veel te veel mezelf aan het wegcijferen. Tegen de rest is het egoïstisch als ik kies voor mezelf. Het is niet egoïstisch als ik kies voor mezelf. Is het egoïstisch als ik kies voor mezelf?

0: Dus eventjes gaat. Ik ben dat corona zo zat. Wil weer gewoon naar de kroeg.
1: Lekker zuipen.
0: Kaarten tot morgens vroeg.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hey, what's happening?
5: Brother, what's up?
4: This is a big party, man.
5: Yeah, brother,
4: I can dig it.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.

is. Maar wat een mooie plaat om mee te beginnen, zeg. In het voorprogramma voor de Tip Parade van toen. Die hoor je namelijk het volgende uur in dit 2 uur durende programma met allemaal van die plaatjes uit 1967... die je in sommige gevallen niet elke dag meer op de radio hoort. Nou, het is toch wel een uitzondering. Een grote dame in de popmuziek opende deze aflevering. Petula Clark was het. Ze zijn van de nieuwe binnenkomers in de charts in Engeland. We zitten zo'n beetje eind mei 1967 en man, man, wat een leuke muziek. Sleep in the Subway stond wel helemaal onder in de lijst, maar dat zou natuurlijk snel veranderen, hè, met een dame van zo'n statuur. Nummer 49 was het, straks op 48 trouwens. Grooven van de heren Young Rascals, ook een nieuwe binnenkomen, grote hit ook al toen in Amerika. En natuurlijk nog even een blikje naar boven, want zo beginnen we ook vaak in dit programma. De hits from all around the world, straks trouwens ook de USA. Hè. Voorlopig op 10 in Engeland, van 5 gedaald. De broer en, nee, broer en zus, vader en dochter Sinatra, hoe kom ik daar naar bij? Waarschijnlijk something stupid. Van 15 naar nummer 9 gestegen Jimi Hendrix met zijn hele experience. The Wind Cries Mary. En de Bode Daro Lulu op nummer 8 gedaald van 6. Van 8 naar 7 de Dubliners 7 Drunken Nights in Engeland. En de Who met Pictures of Lily van 4 naar 6 naar beneden. Van 3 naar 5 Sandy Shaw, Puppet on a String. Van 12 naar 4 de Beach Boys. Van 2 naar 3 de Mamas en Papa's. Op 2 de Kings. En op 1 Silence is Golden. Werd natuurlijk gedaan toen ook al door de heren Tremolo's.

0: Radio like it used to be. With Bert van der Laar.
1: Natuurlijk altijd links of rechts gaan. Of desnoods gewoon dwars tussendoor. Maar links of rechts, dan hebben we het over Two Streets. En die werd bezongen door Ene Veldoeniken. Het was een meneer die in Engeland vooral goed scoorde. En zo heel af en toe in Nederland ook bijna aan de hitparade mocht ruiken, maar er nooit echt in stond. Hè? Het was een plaatje wat trouwens nieuw binnenkwam op nummer 46. Daarvoor al gedraaid, Grooven van de Young Rascals op 48 uit Engeland. Nieuw toen in de lijst, zo eind mei 1967. En ook 49, Petula Clark was erbij. Don't Sleep in the Subway. Komt nog meer moois aan. Zometeen op nummertje 43, Give Me Time van Dusty Springfield nieuw. Maar voorlopig eerst een hele bijzondere uitvoering van Sweet Pea. Die vinden we nieuw op 45. De hele groep rondom de Zuid-Afrikaanse, want dat is die van origine natuurlijk, toetsenist Manfred Mann. In deze show kan hij niet ontbreken. Sweet.

Meneer Gordon Mills, manager van de roep van 1967, moet een blije man geweest zijn, want die had me daar toch twee sterren in zijn stal. Tom Jones was de ene en die andere was Engelbert Humperdinck. Tom Jones een beetje wat ruiger en zo. En Engelbert Humperdinck wat meer zoet gevoiced en wat romantischer, zeg maar allemaal. En dat sloeg me daar toch aan, niet te geloven. There Goes My Everything was een nieuwe binnenkomer in de Engelse charts. Niet geheel toevallig van de laatst genoemde Engelbert Humperdinck. En waar vonden we die plaat? Redelijk hoog zelfs op 29. En ervoor trouwens Dusty Springfield, Give Me Time, de nieuwe nummer 43 toen in Engeland. Straks nog één nieuwe op het programma. En dat wordt er eentje, nou die is wel heel erg bekend, van Procol Harum op nummertje 21. Natuurlijk, het welbekende A Wider Shade of...

Xbox-lijst in de USA. Daar vinden we helemaal onderin op nummer 100. Het plaatje wat we niet gaan draaien trouwens. Komt nog wel een keer. Double Yellow Line van de Music Machine. Maar op 99. Een zangeresje die vooral in de jaren 70 behoorlijk leuke plaatjes maakte. En ook voor het grote publiek echt doorbrak in Europa. Het gaat over Janice Ian. Te vinden op 99 met Society's Child.

0: info en steeds de beste muziek. Jouw RTV Zos.
1: Not just the hits.
0: Count them down.
1: Yesterday's Tipperade.

0: zoetgevoiste stem van ene Perry Como. Toen al een hele grote ster natuurlijk ook, hè, in Amerika. Hij stond nieuw op nummer 98 met Stop and Think It Over. Er wordt trouwens al gedraaid voor je het prille begin van de carrière van Janis Ian, die in de jaren 70 natuurlijk door zou breken met prachtige songs als At 17. Society's Child, Baby I've Been Thinking was de nieuwe nummer 99 in het lijstje van Cashbox. Gedateerd 20 mei 1967. Waarin wij zometeen trouwens voor je gaan draaien. Een deuntje van Lee Dorsey, 96, My Old Car. Maar voorlopig eerst een bijzondere plaat op nummer 97. Bandje is totaal niet bekend, zeker niet in Europa. Maar het plaatje is er toch eentje om te onthouden. Vind ik dan tenminste zelf. Maar goed. Mag ik ook een mening hebben? Tuurlijk mag ik dat. It's Cold Outside, Choir op 97.
1: From the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

Lee Dorsey was dat. 96 op 20 mei 1967 in Amerika met My Old Car. Nieuw binnengekomen trouwens. We zijn in afwachting van Slijmbal, eerst orde. Tenminste, bij zijn moeder dan, op nummer 94 straks. Bobby Vinton en Red Roses for Mom. Ach, jongens, kan het nog zoeter. Maar voorlopig eerst even naar boven kijken. De top 10 in Amerika van toen. Op nummer 10, Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond. Met een hele vette dikke stip van 13 omhoog. 9, Something Stupid, vader en dochter Sinatra. 8, de Dave Clark 5, You Cut What It Takes. En op 7, On a Carousel, blijven staan de Hollies. Op 6, Don't You Care, ook al blijven staan de Buckinghams. En Arthur Conley, ook al blijven staan op nummertje 5 met Sweet Soul Music. Van 1 naar 4 dan gedaald, The Happening van de Supremes. En op nummer 3, met een hele dikke stip van gestegen vanaf 11, Respect van Aretha Franklin. I Got Rhythm, in Nederland niet goed genoeg voor een top 40 notering uiteindelijk. In Amerika hoog in de hitparade, The Happenings van 9 naar 2. En op 1 van 4, stuivertje gewisseld dus met de dames Supremes. The Young Rascals met Groovin'.

0: Zelfs clowns hebben wel eens vakantie. Holiday for Clowns was de nieuwe nummer 89. De zanger in kwestie, Brian Hyland.
1: Beat the clock. Try to make it stop.

0: De groep, waaronder andere stergitarist Rick Derringer en Ruipte, oftewel de mannen van de McCoys, Beat the Clock. Later zouden de Sparks ook nog eens een keer een plaatje uitbrengen in de jaren 70 met dezelfde titel. Maar die klonk heel anders, want dit was erg prettig, moet ik eerlijk zeggen.
1: Bert Wanderlaan presents The Classic Countdown.
0: Quarto Rempel is ook een nieuwe binnenkomer in de charts in Amerika. De Cashbox Hit Parade, wel die van 20 mei 1967. Beat the Clock was nummer 86. Zometeen hebben we 85 voor je. Dat is Freddie Scott, Am I Groovin' You. En meteen de Grassroots erachteraan op 84 met het fraaie Let's Live for Today.

was dus nieuw. De band van Rob Grill, The Grassroots, met Let's Live For Today. Ik draai er nog twee uit de cashboxlijst van eind mei 1967. Zometeen hebben we voor je The Five Americans, vinden we op nummer 74 met The Sound of Love. Shake gaan we ook nog draaien van Otis Redding, dat was de nieuwe nummer 67. En wij vergeten de Four Tops, Seven Rooms of Gloom. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die zit er ook even niet in, geloof ik. Komt nog wel. Nog wel een aardige verrassing aan het eind. Nummer 21 uit de tip.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, ga zijn we weer.
5: Bangula.
6: En de Classic Countdown.
3: Nummer 20.
7: De tipperaden van 1967.
8: Nieuw.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland, the Tipperade.
1: Een beetje een tipperade in twee delen. Hè? De eerste nummer 20. Als eerste van 12 nieuwe binnenkomers hoorde je al in het vorige uurtje Ronnie Dove was dat. En die andere nummer 20 uit La Douce of France was het natuurlijk Gilbert Bécaud. Hij stond ook nieuw op nummer 20 met L'Importance Rose. Dit uur dus nog 11 nieuwe binnenkomers, inclusief Gilbert. En dat betekent dat we opstomen naar straks een nieuwe nummer 1. Dat is een stijger trouwens. Hè? En de hoogste nieuwe vinden we op nummertje 3. Verraden we dat ook alvast. Maar voorlopig eerst naar een nummer wat ook in de jaren 70 uitkwam. Gedaan door dezelfde artiest als in 1967. Rook Williams namelijk. Toen in 67 met de Fighting Cats. Hier is hij met A-Star.
2: Nummer 19.

lekkere muziek was dat net. De nummer 18, Motown-geluiden van natuurlijk The Temptations. All I Need. 17, net zo nieuw als 18, 19 en 20. Hier zijn de Seeds.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 11.
2: De Red, de Moody Blues. Het was de nummer 12 in het lijstje. En voorlopig ook heel eventjes de laatste nieuwe binnenkomer. Fly Me High. Nou, hoe high, dat zullen we dan vanzelf wel merken. Maar de top 40 was volgens mij destijds net een brug te ver voor het mooie plaatje van de heren Moody Blues. Dit is 11 dus.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Met de Outer Limits op nummer 11 gestegen vanaf 14. En wat gebeurde er voor allemaal in het slagveld van de hits en de tips? Nou, let op, alleen mijn nieuwe binnenkomers door tot en met nummer 20 vanaf 12 naar beneden geteld. Fly Me High, The Moody Blues op 12. 13, Daytime, Nighttime, Simon Debris en The Big Sound. Grote hit in Nederland trouwens. En op nummer 14, When I Was Young van Eric Burden and the Animals. The New York Mining Disaster, 1941, dat dan wel weer. The Bee Gees op nummer 15 nieuw. En op 16, Yesterday's Papers van Chris Farlow. Can't Seem to Make You Mind, The Seeds, de nieuwe nummer 17. En op 18, All I Need, Motown-geluid van The Temptations. Brooke Williams en de Fighting Cats, nu op 19 en op nummer 20 hadden we staan. L'importance est rose, oftewel een prachtig plaatje van Gilbert Bécaud. En dat was nog niet alles. Uit het vorige uur hadden we nog een nummer 20. Ex-Equo dus, Ronnie Duff en My Baby. Onderweg naar zometeen de enige daler in de lijst. Toch een artiest van enige statuur en naam en faam. Neil Diamond namelijk, die daalt van 5 naar 9 met Girl, You'll Be a Woman Soon. En natuurlijk ook op nummer 8 het plaatje van The Warm Sounds, The Birds and the Bees en het hele verhaal wat daarmee samenhangt. Wat ik hier niet meer hoef uit te leggen, steeg 10 plekjes trouwens. En maar voorlopig eerst de nummer 10 in de lijst. Die is hartstikke nieuw. De zanger van The Motions op de solo tour met een pracht van een plaat. Rudy Bennett, hij zingt over Amy.

0: hele verhaal van zeg maar, de biologieles in een paar minuten uitgelegd. En dan weet je ook weer waar je aan toe bent op nummer 8. Zometeen 7. Stijgt een beetje. Hier zijn de happenings voor je.
1: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan. 7.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1671ste aflevering alweer van Backwards. En ja, we hebben natuurlijk mei in ons jaartal zitten, of in onze jaren. En natuurlijk 1971 staat centraal. Dat had allemaal te maken met de grote protesten tegen de oorlogen die in de wereld aan de gang waren. En met name natuurlijk Vietnam. En ach, die protesten, we hadden het net zo goed ook dit jaar kunnen doen. Want er zijn genoeg brandhaarden in de wereld. Luister maar naar het nieuws. Maar goed, wij gaan dus terug naar mei 1971. Dus met andere woorden, 4 jaar later dan dat Bert van der Laan op zijn tipraadje had. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. Natuurlijk de gebeurtenissen, de LP's, de live-opnamen. We gaan televisie kijken. Dit keer een programma iets minder bekend. Maar misschien de ouderen onder u die denken van, oh ja, dat is het inderdaad. En natuurlijk een blik werpend in de top 40. En laten we daar maar eens mee beginnen. Want wij hadden een nieuwe nummer 1. Ik heb het dan over Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go. Die plaats die ging van 2 naar nummertje 1. En we hebben natuurlijk de hitlijsten van week 20. Wat gaat het al snel. Oftewel, 15 mei 1971 hebben we voor ons. Funny Funny van The Sweet die ging van 1 naar nummer 2. Dus het was inderdaad stuivertje wisselen. Met andere woorden, hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Ja, lekkere muziek natuurlijk uit 1971. De maand mei, zoals gezegd, Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan ging van 2 naar 1. En Gilbert O'Sullivan wordt dit jaar 80 jaar. En toen hij 20 was, toen verhuisde hij naar Londen en vormde met Rick Davies, jawel, de man van Supertramp, Rick's Blues. Later ging hij solo met Nothing Rhymed als doorbraak en ontving, voordat hij namelijk naar Amsterdam ging, ook nog eens een keer een gouden plaat. Het was in Amsterdam trouwens. En de opvolger van die plaat, dat was inderdaad dit Underneath the Blanket Go. Hij had trouwens in Engeland lang niet zo'n groot succes. Deze plaat bijvoorbeeld, die kwam maar op nummer 40 terecht. En daarna was het over en uit. Maar in Nederland was die dus maatloos populair. Vandaar ook dat hij de eerste gouden plaat in Amsterdam kreeg. En het verhaal is natuurlijk bekend, want we gaan eventjes dalen naar de hitlijsten. Van 7 naar nummer 6 stond Proud Mary. John Fogerty, hij schreef het nummer en het gaat over de radarboot van de Mississippi. Boze tongen beweren trouwens dat het ergens anders over gaat, maar laten we dit maar aanhouden. Creedence Clearwater Revival, die bracht het in 1969 uit, maar Ike en Tina Turner, die uitvoering is misschien nog wel de bekendste. Zij ontvingen dan voor hun uitvoering ook nog eens een keer een Grammy. Nou, die plaat die gaan we direct draaien. En daarna volgt It Come, Don't Come Easy van Ringo Starr. Het stond niet op een LP en werd geproduceerd door George Harrison. In 1971 voerden zij het nummer op tijdens het concert voor Bangladesh. De piano wordt bespeeld door Gary Wright en die speelde ook mee op het album van George Harrison, All Things Must Pass uit 1970. Later had hij zelf succes natuurlijk met Dreamweaver. Het is bijna 3 jaar geleden dat hij overleed, toen ook trouwens op 80-jarige leeftijd, Gary Wright. Die twee platen die krijg je van mij en nog eventjes de top 5 maken. Ik zei het al op nummer 2, Funny Funny van The Sweet. Lovely Love van Juan Bastos, of moet ik zeggen Rolf Steitz, want zo heet hij officieel. Stond op 3. Op nummer 4, Brown Sugar van The Stones. En op 5, Soldier's Prayer van Oscar Harris en The Twinkle Stars. En op nummer 6, Proud Mary.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Het was gewoon een singeltje. En die single die ging van 11 naar nummer 9 in de derde week. Nou, als ik toch even bezig ben. Die plaat van Mozart, die hebben we vorige week gedraaid. Waldo de los Rios, het orkest in ieder geval daarvan. Die ging van 4 naar 7. En van 14 naar nummer 8, die steeg ook heel hard. Waarheen, waarvoor, van Mieke Telkamp. Nou, en dan nog eventjes de top 10. Nou, ik heb genoeg in ieder geval om volgende week weer een paar leuke platen te gaan draaien. Van 17 naar 10 ging Rosetta van Georgie Fame en Alan Price. Goed, we hebben Ringo Starr gehad. Dan gaan we naar de zware nachtdiensten. En daar weten onze militairen wel over mee te praten. Want die zijn zeer vermoeiend en een zware belasting voor de dienstplichtige militairen. Aldus meester Roelse in 1971, die dit verklaarde voor de krijgsraad. Er gebeuren dan wel eens dingen die niet door de beugel kunnen, maar die wij moeten zien in het licht van de wachtdiensten. Zo zei meneer Roelse. Voor de krijgsraad stond namelijk een 21-jarige dienstplichtige militair uit Vledder die in de winter van 1970 een kwartier voor het einde van zijn 2 uur durende wachtdienst in Haalte tijdens een ijzige koude nacht zich liet verleiden even wat warme koffie te drinken in een Amerikaanse kantine die naast zijn wachthuisje was gelegen. Hij zou in mei afzwaaien en bij zijn nieuwe baas beginnen. Roelse die stelde voor om het te laten bij een boete van 100 gulden. De krijgsraad, die bestond uit oud-commando-officieren, toonde echter geen medelijden. De militair moest voor straf 2 weken naar het beruchte strafkamp Nieuwersluis, wat nu de Koning Willem III-kazerne is. In 1997 is deze kazerne overgedragen aan de dienst justitiële inrichtingen die een groot gedeelte van de gebouwen heeft gesloopt om er een vrouwengevangenis van te maken. 1971, hè? Oké. En kent u de geinlijn nog? Max de Jeur begon in 1971 deze telefoonlijn die men kon bellen om de mop van de dag te horen. Vaak ging het dan over Sam en Moos. Hij schreef ook moppenbundels en begon in 1967 met de actie De Zak van Max. Hij zamelde toen kleding in en de opbrengst kwam ten goede aan reuma-patiënten. In 1971 was er nog geen betaalnummer, later werd dit een 06-nummer, maar door tekorten op de telefoonlijnen werd dit vanaf 2000, het jaar 2000, 0900-nummers. Dus je moest eerst 020 draaien en vervolgens het netnummer. En als jouw netnummer dan praktisch leek op de geinlijn, dan was de kans groot dat je de hele dag naar de telefoon liep terwijl de beller een mop verwachtte. Dit overkwam een vrouw uit Groningen die uiteindelijk de storingsdienst van de PTT, de politie en de postale recherche inschakelde. Max de Jeur, hij is in 1990 overleden en toen was hij 81 jaar oud. En ik zei het al, de Rolling Stones die staan natuurlijk in de hitparade. En ze staan ook nog eens een keer volop in de belangstelling. Althans, Mick Jagger. Want hij trouwde namelijk op 12 mei 1971 met Bianca Perez Moreno de Macias uit Nicaragua. Mick Jagger die liet voor zijn huwelijk een chartervliegtuig overkomen naar Saint-Tropez. Ook Paul McCartney en Ringo Starr zaten met hun vrouwen en kinderen in het vliegtuig. John Lennon en George Harrison waren ook uitgenodigd, maar zij kwamen niet. Het huwelijk zou 7 jaar duren en waarschijnlijk is het een gezond koppel, want Bianca zet zich nog altijd in voor de mensenrechten en Amnesty International. Zij is op 2 mei, dus deze maand, inmiddels 81 jaar geworden. Hun dochter Jade, of Jade, het is maar net hoe je het wilt noemen, werd 5 maanden later geboren. In 1978 vroeg zij echtscheiding aan omdat Mick Jagger vreemd was gegaan met Jerry Hall. Zij was namelijk de vriendin van Brian Ferry en zij staat ook op de hoes van de LP Siren van Roxy Music. En ik zei het al, de Stones in de belangstelling, want op 24 april 1971 kwam Sticky Fingers uit natuurlijk. En van het album draai ik Wild Horses.

Ja, twee prachtige LP's natuurlijk die uitkomen. De ene in april en de ander in mei. Laten we eerst maar eens beginnen met Ram van Paul en Linda McCartney. Want dat was de officiële titel in ieder geval. En de release van dat album dat viel samen met een periode van onvrede tussen Paul McCartney en de andere Beatles. En volgde op zijn rechtszaak bij het Britse Hooggerechtshof om het partnerschap van de Beatles te ontbinden. John Lennon die meende dat de teksten van nummers als Too Many People hem beledigden, waarop hij reageerde met zijn nummer How Do You Sleep. Nou, leuk hoor, zoiets. Maar goed, toen maar, het was wel een groot succes, zeker ook in Amerika. En dit album kwam uit op 17 mei 1971. En je hoorde inderdaad dat Too Many People. En daarvoor natuurlijk Sticky Fingers, het bekende album met de strakke spijkerbroek en de ritsluiting. Bedacht door Andy Warhol en dat wordt vaak vergeten, John Pasje. En die laatste was ook verantwoordelijk voor het bekende logo van de Stones. Die laatste is trouwens in april, 81 geworden. Aan de LP werkten verder mee Ian Stewart op piano, behalve dit nummer, Wild Horses. En waarom? Omdat Ian Stewart eigenlijk dit toch een beetje lastig vond. En toen was een zekere Jim Dickinson, die was toevallig ook in de studio, en die dacht bij zichzelf, nou, het is nu of nooit, ik doe het. Jim Dickinson dus op piano. Ian Stewart trouwens deed veel sessiewerk, ook voor Eric Clapton en Jeff Beck. Dus het is niet de eerste en de beste. Nou, verder werkten mee onder andere Ry Cooder en Billy Preston. Sticky Fingers dus en Wild Horses van de Stones. Goed, we gaan naar televisie kijken en dan gaan we eens even kijken waar heb ik dat? Nou moet ik dat blaadjes even omdraaien. Jawel. Wat hadden wij vandaag op de televisie? Het begon met de quiz Klassenwerk, gevolgd door Oebelen gaat bruiloft vieren. Om 7:05, een heel bekend programma, een briefkaart op de eerste rang. Hebben we ook al eens een keer een tuentje van gedraaid. Gevolgd door Marcus Welby. En dat is nou een programma waarvan ik dacht van, nooit gezien eigenlijk. Het is een Amerikaanse drama-dokterserie en hiervan werden maar liefst 171 reguliere afleveringen gemaakt die oorspronkelijk van 23 september 1969... tot en met 4 mei 1976 werden uitgezonden. Doktoren Marcus Welby en Stephen Kiley hebben samen een praktijk in Santa Monica. Waar Welby in zijn behandelingen graag afwijkt van de standaard behandelmethodes, werkt de aanzienlijk jongere Kylie liefst volgens het boekje. Samen krijgen ze de meest uiteenlopende aandoeningen en ziektebeelden op hun bordjes, die stuk voor stuk onlosmakelijk verbonden zijn aan verschillende patiënten en hun naasten. In de hoofdrol Robert Young als Marcus en James Brolin als Kylie. Robert Young die speelde in meer dan 100 films voordat hij overstapte naar de televisie, en in 1998 is hij overleden op 91-jarige leeftijd. Brolin die is vooral bekend van zijn rol als general manager Peter McDermott in de televisieserie Hotel. Een televisieserie uit de jaren 80. En daarnaast was hij meer dan 50 keer op het witte doek te zien en in meer dan 35 televisiefilms. De muziek voor de klassieke televisieserie Marcus Welby werd gecomponeerd door de bekende Amerikaanse jazzcomponist en saxofonist Oliver Nelson. En zijn bekendste filmmuziekwerken zijn onder andere Ironside, dat was een televisieserie, Night Gallery, Columbo en De Man van 6 miljoen. En ook nog eens de Bionic Woman en Longstreet. Met andere woorden, wij gaan luisteren naar de begintune van Marcus Welby.

Ja, dat was die dan inderdaad. Hallelujah, I love you show. En ik heb het over Humble Pie. Opgenomen op 28 en 29 mei 1971 en uitgegeven als een dubbel LP. De producer was Eddie Kramer en die kennen we nog van de LP's van bijvoorbeeld Jimi Hendrix, van de Beatles, David Bowie, The Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton en natuurlijk Kiss. Het is opgenomen in Fillmore East in New York en de LP behaalde natuurlijk de gouden status, maar doordat het nummer I Don't Need No Doctor er ook op stond, en dat werd een grote hit, zou ook Rock On de gouden status bereiken, hoewel deze plaat eerder werd uitgebracht, namelijk in maart 1971. En daarvoor, daar hoorde je Carole King natuurlijk. Zij trad op 18 juni 1971 op in de Carnegie Hall. Die hall die is in 1891 gebouwd. En tot en met 1962 was het het vaste speelplek van de New York Philharmonic. In de Carnegie Hall kunnen 2804 bezoekers en zij zagen Carole King optreden, die op drie nummers werd ondersteund door James Taylor, waaronder natuurlijk You've Got a Friend. Ze behaalde in ieder geval een jaar later de grootste successen door 4 Grammys te winnen, waaronder het prachtige It's Too Late. Ze kregen een Grammy for the Record of the Year en daarom hoorde je ook dat nummer. Ze is inmiddels trouwens 84 jaar. We gaan naar de gebeurtenissen toe van mei 1971. En ja, op 15 mei 1971 werd de rust verstoord aan boord van de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. En dat gebeurde door een bomaanslag gepleegd in opdracht van de directie van Veronica. Het was de bedoeling dat het uit te branden schip een haven binnengesleept zou worden en daardoor de concurrentie het zwijgen opgelegd zou worden. Veronica heeft geprobeerd met de eigenaren van Radio Noordzee een akkoord te sluiten om tegen betaling de Nederlandstalige uitzendingen te staken, maar Radio Noordzee wilde hiervan niet weten, met dus de bomaanslag als gevolg. De drie duikers onder leiding van Tom van der Linden, en dat was de ex-kapitein van Mebo 2, die de bom plaatsten in ruil voor 25.000 gulden, werden echter nog dezelfde nacht aan land opgepakt door de politie en verhoord. Ze waren al gezien door de bemanning van de Mebo 2, terwijl ze wegvoeren in een rubberboot. Al snel kwam de politie erachter dat Veronica-aandeelhouder en reclameadviseur Norbert Jurgens hen had betaald, waarop deze ook op 17 mei werd gearresteerd. De volgende dag gaf Veronica-directeur Boel Verwij een interview met Ria Bremer, waarin hij verklaarde Jurgens geld te hebben gegeven om actie te ondernemen tegen het schip. En daarop liet de politie hem op 19 mei ook nog eens een keer arresteren. Verwij heeft naar eigen zeggen alleen opdracht gegeven om het schip het anker te lichten, zodat hij naar de haven van Scheveningen kon laten slepen en zei niets van een bom te weten. Uiteindelijk blijkt de kapitein van der Linden op eigen houtje heeft besloten om een brandbom te plaatsen en de politie beschouwde hem dan ook als hoofddader. De politie hield Verwij echter verantwoordelijk als opdrachtgever en gaf aan dat hij de actie niet aan een ander heeft mogen overlaten. Zowel de drie duikers, Tom van der Linden, Jan Plat en Willem van Poelgeest, als ook Jurgens en Verwij kregen, hoewel Radio Noordzee geen aanklacht tegen hen had ingediend, een jaar gevangenisstraf opgelegd van de rechter. Verwij zei tijdens een later interview spijt te hebben van zijn daad, aangezien er ook doden hadden kunnen vallen. Veronica die betaalde de schade aan de Mebo 2. Met andere woorden, onrust op het piratenschip. En ja, wie is er morgen jarig op 17 mei? Precies, koningin Maxima, geboren op 17 mei 1971 in Buenos Aires in Argentinië. Zij is dus nu 55 jaar geworden. Goed, we gaan 25 jaar terug en komen dan uit bij niemand minder dan Muddy Waters. Aanvankelijk probeerde hij als professional blueszanger aan de bak te komen met de hulp van Big Bill Brunzi. Door over te schakelen op de elektrische gitaar zal hij de basis leggen voor de Chicago Sound. Zijn eerste opnames voor Columbia blijven onuitgegeven en pas in 1948 breekt hij door met I Can Be Satisfied voor wat toen nog het Aristocrat label is. Maar zoals gezegd, die opnamen die lagen al veel eerder. Met andere woorden, hier is Muddy Waters. MUZIEK

0: right there. Yeah.
1: Ja, het kon allemaal natuurlijk in 1946, 1948, ergens in die buurt. Muddy Waters dus en I Can't Be Satisfied. Helaas, hij leeft al lang niet meer. In 1983 overleden op 70-jarige leeftijd. Ik heb nog één plaat voor je en dat was Joy to the World van Three Dog Night. En deze band is opgericht in 1967. En deze plaat stond op een vierde LP, Naturally, maar die kwam al in november 1970 uit. Vervolgens is het nummer nog een keer bewerkt en op single uitgebracht. Een ander bekend nummer van Three Dog Night is natuurlijk Mama Told Me Not To Come. En dat is een cover van Randy Newman, of een cover. Randy Newman heeft het geschreven. Het is de laatste plaat alweer, dan gaan we weer terug naar het heden. Volgende week gaan we weer terug naar mei 1971.
2: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: In Goedemorgen, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 16 mei 2026. Het is 5 over 10. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan in het tweede deel van dit eerste uurtje naar Voldenhoven, want daar wordt van alles georganiseerd. Dirk Brands is daar naartoe en die komt dadelijk live vanaf het Oldtimer Festival. En dan schuift hij een stukje op om verslag te doen van de havendagen die daar ook op dit moment worden georganiseerd. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. Hij is al aan tafel geschoven. Tinus Holteman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Stem Steenwijkerland. Daar zitten we dan. Met nieuwe ingang van de nieuwe periode van 4 jaar, de vraag, hè, van welke portefeuilles heb jij? En toen dacht ik van, oh ja, dat is mooi, je hebt alles.
1: Ja, ik heb alles, ja. Met één zetel heb je dus alles.
0: Met één zetel heb je alles, ja. Nou, dat klinkt goed, maar aan de andere kant kan me voorstellen dat dat best heel veel werk is.
1: Nou, dat is ook heel veel werk. We zijn natuurlijk al lang blij. In een korte periode van 2,5 maand tijd hebben wij dit voor elkaar gekregen. En toch een zetel gekregen. Kijk, het mooiste was natuurlijk 2 zetels. Dan kun je met z'n tweeën sparren en wat wisselen. Maar de komende raadsvergadering worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. En bij ons worden ook 2 burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus op de achtergrond heb je sowieso al hulp. En deze mensen komen dan ook nog op de voorgrond. Dus die helpen jou daarbij.
1: Zeker.
0: Ja, het zal de mensen helder zijn. Het is al vaker besproken. Jij komt uit Buitengewoon Leefbaar. Ben je eigen partij begonnen. Die achterban die jij daarbij hebt gezocht. Hoeveel moeite heeft dat gekost om een stevige achterban te krijgen? Want het is voor deze periode die nu komt heel belangrijk.
1: Die achterban, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Er zijn doordat het anders is gelopen bij BGL. Ben ik daar bij weggegaan. En ik heb gesprekken gehad met een, laat ik maar zeggen, het oprichtingsteam. Het waren goede gesprekken. En toen is het gestart. En er zijn wat spreiding geweest. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. En ik ben de kandidaten bij langs geweest. En toch een lijst van 11 personen. We hadden er al 15, 16 op de lijst. Helaas een paar vielen af door omstandigheden. Misschien over 4 jaar is dan kunnen aansluiten. Ja. Maar ja, toch een lijst van 11 kandidaten.
0: Oftewel, toen heb jij een ontzettend drukke periode gehad. Want om in zo'n korte tijd het voor elkaar te boksen, dat je een gevulde lijst hebt waarmee je ook werkelijk mee kan gaan doen aan die gemeenteraadsverkiezingen, dat is nogal wat.
1: Ja, echt al mijn vrije tijd ging erin. Dus, maar dat heb ik er ook zeker voor over gehad, want anders had ik dat niet gedaan. Ik doe het echt ook voor de gemeenschap. Niet voor mezelf. Er wordt wel eens vaker gezegd van tegen de politici, zeg maar, dat je het voor jezelf doet. Helemaal niet. Ik vind, het kan anders en het moet ook anders in de gemeenteraad. En daar zetten wij ons zeker voor in.
0: Maar nu jij trekker bent en inderdaad met één zetel in de gemeenteraad zit. Ja, je zei net al even, je had 2 was het mooist geweest. Maar wat ben je wel ontzettend blij met die ene?
1: Zeker.
0: Heb je ooit getwijfeld van als ik maar één krijg?
1: Zeker weten. Het was spannend de avond van de uitslagen, zeg maar. Mm. En er kwamen eerst minimaal de tellingen binnen. Maar later werden er steeds meer en meer. En toen was het al boven de 750 stemmen. En dat was er alleen. Dus daar waren we zeker blij mee. Ja.
0: Nu zit jij er alleen voor. Niet helemaal alleen. Daar gaan we het zo dus even over hebben. Maar jij bent wel het boegbeeld van Stem. Betekent dat ook nog iets voor je vrije tijd of voor je werkzame leven, dat je dingen aan de kant hebt moeten schuiven om dit te kunnen doen? Want dit vreet tijd natuurlijk.
1: Het vreest zeker tijd. Ik heb zeker, met de oprichting, zeg maar, dat was het begin, dus die 2,5 maand tijd. Ik ben zelf nieuw huis aan het bouwen. Dat duurt al wat langer. Maar dat heeft echt wel zo'n 2,5 maand, 3 is dat stilgelegen, zeg maar.
0: Mm. Ja. Maar nu zit je een beetje in de flow?
1: Ja, het komt nu, zeg maar, de coalitie onderhandelingen, zeg maar, die gesprekken die zijn bezig. Wij zitten dus er niet in. We hadden ons ook wel voor opengesteld.
0: Ja, want daar had ik nog even coalitiegesprekken.
1: We zitten dus niet in. Maar het is nu iets rustiger. Het is er komen nog wel de PBN, die komt er dus aan. Dan heb je het zomerreces en dan is er weer een grote frisse start.
0: Dan ga je thuis weer bouwen.
1: Nee, ja,
0: ga
1: je. Bouwen.
0: Nu ook al natuurlijk. Maar die coalitiegesprekken, daar ben jij dan namens Stem alleen bij geweest? Of neem je dan ook iemand mee? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee hoor, er konden twee personen zeg maar, erbij. Dus ik had er iemand mee, zeg maar, die ook op de lijst stond. En aan de hand daarvan zijn de gesprekken een gesprek geweest met de formateur, de bekender. En ja...
0: Wat vind je van het voorstel van hem, hoe het nu eruit zou kunnen zien wat hem betreft?
1: Het is gedeeltelijk ben ik en wij, zeg maar, onze fractie wel teleurgesteld.
0: Want hoe had je de vormgeving liever gezien? Ja, buiten het feit omdat je er zelf graag in had willen zitten.
1: Als je het nu zo bekijkt, zeg maar, er zitten vier verliezers in de coalitie straks.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet niet recht aan de kiezer. En wij hadden eerder gezien, zeg maar, nou ja, oké, BGL is de grootste. Die heeft er dan, nou ja, één, zeg maar, verloren. Ze hadden 8 zetels, nu 7 zetels. De VVD, zo hebben wij dat ook gezegd tegen de verkenner. De VVD is een beetje stabiel gebleven, niet zoveel verloren. Ja, de ChristenUnie wou niet meer meedoen, hebben wij toen begrepen. En ja, de PvdA GroenLinks, die heeft er 2 verloren. Dat is de grootste verliezer. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch kijken een beetje naar de andere partijen en de winnaars.
0: En de CPB?
1: Nou, wij hebben dus gezegd van BGL, die heeft een lijst, zeg maar, wat grotendeels, merendeel, richting IJsselam-Steenwijk ligt. Dus aan de noordelijke kant en niet aan de zuidelijke kant. CPB zit aan de zuidelijke kant, is ook een lokale partij. Dus wij vonden wel dat de CPB daar goed in past. Nou, dat hebben ze nu ook wel gedaan. Ja, en we hebben gezegd als vierde partij, zeg maar, moet je toch even kijken, vonden wij toch naar een winnende partij. Mm. Dat recht doet aan de kiezer. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, maar als je daar dan 1 partij bij had... Als je bij wijze van spreken Partij van de Arbeid GroenLinks had willen omruilen. Ja, wie zou daar dan op de plek kunnen staan? Niet 1 partij, dat zouden dan sowieso wel weer 2 zijn geworden.
1: Ja, 1 partij zou kunnen hoor, zeker weten. Dan hadden ze nog de meerderheid gehad, dat was CDA of D66.
0: Ja, maar dan heb je wel een minime.
1: Ja, maar dan toch nog wel een meerderheid. Kijk, en een minimum, als het 1 of 2 zetels meer zijn dan de helft... dus zeg maar 15, 16 zetels, was dan toch wel genoeg geweest. En als ze dat nu te weinig vinden, wat wij vermoeden, zeg maar, van de verkenner... ja, dan zijn ze toch een beetje bang.
0: Wat verwacht je? Dit gaat door?
1: We weten het niet.
0: Je hoort er niks over.
1: We horen wel eens dat het moeizaam gaat, zeg maar... Okay. Van sommige partijen, zeg maar. Dus ja...
0: Ah, binnenkort moet de klap er al op vallen, toch? Op dit, over een week? Ik weet niet eens. Ja, volgende week, denk ik, of niet? Nou ja,
1: als
0: in ieder geval.
1: Doorgaat.
0: Ja, precies, ja. Als het doorgaat.
1: Als het doorgaat.
0: Ja, precies. Ja. En anders beginnen er weer andere gesprekken. Gaan we maar vanuit.
1: Ja, dan zouden ze weer opnieuw moeten beginnen, denk ik.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziekje. We gaan luisteren naar City to City.

0: We praten met Tinus Holteman van STEM Steenwijkerland. We hebben het er even over gehad dat hij het in zijn eentje moet doen. In zoverre dat hij binnenkort wordt bijgestaan door twee burgerraadsleden. En dat sowieso op de achtergrond tal van mensen hem meehelpen. De meeste partijen hebben op maandagavond de fractievergaderingen. Doen jullie dat ook?
1: Ja, wij doen dat ook. Wij hebben ook gewoon een fractievergadering. En zitten wij ook gewoon in het gemeentehuis.
0: Ja. Laten we even naar actuele zaken gaan. Waar ben je met name mee bezig, druk mee, zaken uitzoeken en bij mensen bevragen van wat vinden jullie ervan? Zijn er een paar hoofdzaken die nu spelen?
1: Wat nu speelt, zeg maar, niet zoveel, ja, wel veel, maar zeg maar, wat is afgespeeld, dat was zeg maar de locatie van de Johan Friesenschool hier aan de Meppelenweg, wat ze de locatie wilden, zeg maar. Daar hadden wij ook vragen gesteld aan de wethouder Trein Jonkman van of er een schone grondverklaring bij was. Mm. Nou, daar kon ze dus nog geen antwoord op geven. Ja, wat dan weer teleurstellend is, je vraagt het op dinsdagavond en je krijgt pas die maandag erop, smiddags, eind van de dag, krijg je pas de antwoorden van de wethouder.
0: En wat was het antwoord?
1: Het antwoord was nee.
0: Oftewel, het kan nog even duren.
1: Nou, dat dus niet, maar wat dus bleek, dus dat was wel mooi, dat dus stond dus niet in het stuk. Dus M.J. Elgersma van D66, die kwam er dus achter dat de grond al van de gemeente was en dat gepacht werd. En dat is dus informatie dat eigenlijk wel in het stuk moet, wat voor ligt, zeg maar, in de Raad voor de Politieke Markt, dat er natuurlijk wat bijgevoegd moet worden en dat het niet achtergehouden wordt.
0: Maar desalniettemin moet er dan toch nog steeds wel een schone grondverklaring
1: komen? Dat moet nog steeds, ja. Klopt. En dat is hetzelfde. Wat een teleurstellend is, dat is aan het Steenwijkerdiep, het pand van de EDA, had ik dus ook vragen bij waarom was dat de gemeente moest kopen. Dat het dus toch van een andere eigenaar was. En de gemeente die is dus gekocht, heb ik ook vragen gesteld van hoe gaat het dan met de smerige grond, zeg maar, die eronder zit. Want als een gemeente iets koopt, dan zijn de kosten dus voor de gemeente.
0: Ja.
1: Nou ja, wat blijkt, de gemeente is dus gekocht. Was een budget voor de grond schoon te maken. En nu blijkt dat er een groot kostenpost komt, dat er nog meer vervuild is. En de gemeente kan het betalen. Of tenminste, de inwoners kunnen het weer betalen. Wat heel teleurstellend is.
0: Maar wat zou een oplossing zijn dan voor dat? Want je wilt wel die ruimte hebben.
1: Als het iets van een pand van iemand anders is, zeg maar. En een ander vastgoed, zeg maar. Een ander vastgoed willen kopen. Dan kunnen die zelf ook de onderhandeling hebben om het over te kopen. En niet de kosten dragen, zeg maar, de vervuilende kosten bij de gemeente, dat alle inwoners dat moeten betalen.
0: En wat is de reden geweest dat de gemeente in eerste instantie heeft gezegd van wij willen dit zelf hebben?
1: Dat is de grote vraag.
0: Maar die vraag ga jij nog stellen?
1: Die vraag hoeft niet meer gesteld te worden, want die is er al.
0: Ja, daar kan dan niet meer teruggedraaid worden.
1: Nee.
0: Oftewel, dat is dan dus van de gemeente. Hoe zit het met de rest van de plannen die er zijn met het diep? Want er gaat nogal wat veranderen. Het staat, ja, gaat allemaal nogal op de schop.
1: Ja, er gaat nog wat gebeuren, ja. Heeft ook, zeg maar, het is op zich mooi dat het nu eindelijk eens een keer rond is. Want het ligt al heel lang braak. Daar zijn we zeker blij mee. Maar ja, wat het ook weer zo is. We hebben toen een vraag gesteld waarom was boven de oude locatie van Rijkmans, waar nu zeg maar de Aldi komt, waarom daar geen appartementen boven komen. En dan wordt er door het college wordt er gezegd van de Aldi wil het niet in verband met geluidsoverlast, et cetera. En elke keer kan in Steenwijk, kan iets niet. En andere gemeentes dus kan dus wel. Maar als je er gewoon sociale huurwoningen boven doet, net als in Meppel en andere steden allemaal, 3 lagen hoog, moet je eens kijken wat voor woningen als je kunt realiseren op 1 locatie.
0: Maar daar kan nog wel iets mee, toch?
1: Daar kan niets mee. Dat is allemaal al uitgegeven qua vergunning. En dat is hetzelfde voor de nieuwe of de oude locatie van de Jumbo. Want de Jumbo gaat nieuw bouwen. Dus alles gaat eraf. Komen er ook geen woningen boven. Dat is gewoon teleurstellend. Kijk maar waar de Aldi nu zit, zijn ook woonlagen boven.
0: Ja.
1: En zo moeten we veel meer woningen creëren in Steenwijk, de lucht in. En ook boven winkels.
0: Maar die plannen die zijn, neem ik aan, ook langsgekomen in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Toen jij erin zat.
1: Ja. Maar en dan wordt de vraag, stel ik dan wel van waarom worden er geen woningen gedaan? Ja, dat wilde vastgoedeigenaar niet, dat wilde hij niet. En of zo wordt er gesproken. Ja. En waarom kan dat in Steenwijk niet, zeg ik dan? En waarom kan het in andere gemeentes wel? Want in Steenwijk wordt heel vaak gezegd, ja, kan niet en wil niet. Nou, mijn opa zei vroeger al, kan hij liggen op Kerkhof en wil hij niet liggen naast.
0: Dat zijn wij nou
1: in Steenwijk te veel gebruikt.
0: Ja, dat zijn dus zaken waar jij, waar jouw partij, hier, dit kun je niet meer terugdraaien, maar zaken die langskomen waar jullie echt bovenop gaan zitten.
1: Ja, daar gaan we bovenop zitten. Maar ook, het duurt allemaal lang met nieuwbouw voor woningen allemaal. Met bestemmingsplanwijzigingen, et cetera allemaal. Maar je kunt ook al in diverse kernen, dorpen, kun je grond in voren kopen. En dan kun je de voorbereidingen al doen. En als je de grond al hebt en je moet nog een andere bestemming erop krijgen, zet er eerst flexwoningen op. Ga daaraan beginnen. Zorg dat onze eigen jeugd en onze eigen inwoners, zeg maar, woningen krijgen.
0: Zoals bijvoorbeeld het plan in Ossenzijl.
1: In Ossenzijl, dat zijn een paar giletjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook in de andere dorpen wel. Zeker weten.
0: Ja, maar zo Ossenzijl is dan ook nog wel weer een project van mensen die daar wonen en die dat trekken.
1: Ja,
0: want dat heb je wel nodig natuurlijk, hè?
1: Dat de mensen het zelf willen. Ja. Het is heel knap dat hun dit voor elkaar hebben. Maar wij als raad ook echt voorstander van.
0: Ja. En dat heb je in andere plaatsen misschien net iets minder? Of ja, ik weet het niet.
1: Ja, nou kijk, zoals als je kijkt in Wandelbeveen duurt het heel lang. En dan zit je weer bij Natura-gebied. Dat heb ik ook nog wel iets
0: over. Oh, Wandelbeveen is trouwens ook best actief. Die laat zich ook regelmatig zien. Van,
1: ja, laat zich ook regelmatig zien. Het is wel een bouwlocatie waar de school nu staat, dicht bij Natura 2000. En dat is natuurlijk wat het grootste risico. Maar aan de westkant van de Perelaar, richting zeg maar, de Blauwe Hand, daar is toekomstige bouwgrond. Dat staat zeg maar, lang op papier. Gemeentehuis in Steenwijk kunnen ze daar niets meer van vinden. Maar de bewoners die daar aan de grens wonen, aan de sloot wonen, die hebben dat toen meegekregen toen ze de grond kochten. Let op, toekomstige bouwgrond aan die zijde, zeg maar. Begin dat land al te kopen. Die boer is gestopt, die heeft geen opvolgers, die heeft geen kinderen daarvoor. Zorg dat je met die boer, zeg maar, een prijsovereenkomst krijgt, zeg maar, dat je die grond kunt kopen al voor Wandbeveen. En zet het uit. En dan ben je zo 10 jaar ben je verder.
0: Daar ga je voor inzetten.
1: Daar gaan we zeker voor inzetten.
0: Ja. Dat zijn woningbouwzaken. Diep hebben we even besproken. Zijn er nog andere zaken die binnenkort op de rol staan, waarvan je zegt van daar gaan wij echt bovenop zitten en induiken?
1: Er speelt nu wat af wat er in de kranten dus zeg maar ook staat. Dat is dus Giethoorn met de varenvordering, zeg maar, met vergunning uitverlenen. Daar wordt ook elke keer gezegd van, ja, dat is Europees, is dat vrijgegeven allemaal. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat kan niet. Daar blijf ik bij.
0: Soms kan het ook niet, hè?
1: Wij gaan het onderzoeken, zeg maar, via een andere kant, zeg maar, dat er wel een stop, een rem wordt opgezet. En als er een rem wordt opgezet, dan kijken van welke kant als je op kunt om dat probleem, zeg maar, op te lossen. Want het probleem is alleen maar dat de vergunningen worden vrijgegeven en dat er steeds meer boten bij komen.
0: Steeds meer boten, ja. Ja, ondanks het feit dat het niet echt fantastisch weer is geweest de laatste periode. Ze heeft het al een paar keer volgezeten weer in Giethoorn.
1: Ja,
0: zie
1: klopt.
0: Je die plaatjes weer langskomen dat je denkt van, oh, gelukkig dat fijn vandaag. Daar niet naar Giethoorn zijn gegaan. Maar voor toerisme is het natuurlijk ook niet fijn.
1: Nee, het is zeker niet fijn. En het komt negatief in het nieuws. En we zijn een hele mooie toeristische gemeente. En waarvan Giethoorn natuurlijk de naam heeft. Dat is dan logisch door de oude film van Varen, zeg maar, van vroeger. Maar het zou wel jammer zijn dat het daar te kosten gaat door de negativiteit.
0: Gaan ook wel dingen goed, gelukkig,
1: zeker
0: in Steenwijkland.
1: Zeker
0: zoals
1: weten.
0: De fietspaden.
1: De fietspaden, die zijn hier. We zijn een van de mooiste, grootste gemeentes die de fietspaden op orde heeft allemaal. Nee hoor, er gaan zeker dingen goed wel.
0: Ja, gelukkig maar. En bij alles wat niet goed gaat, dan houden jullie vinger aan de pols en gaan jullie de komende 4 jaar mee bemoeien.
1: Zeker weten.
0: Ines, dankjewel. Fijn weekend. En nou, tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. En veel succes.

0: Een hele goede morgen, dit is het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn dan vanuit ouds bij FC Wolvenga op Sportpark de Wolenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga wil meer verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is om te helpen is op maandag 18 mei vanaf 7:30 van harte welkom in de kantine. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die onafhankelijk persoon aan de slag gaat om inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen te helpen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Waren het nu tot nu toe alleen grootverbruikers die aanvragen moesten voor stroomaansluitingen, is het nu vanaf 1 juli ook gaat gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toenamelijke problematiek rondom de zogeheten netcongestie filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleine verbruiksaansluitingen op de wachtlijst. Johan Wakker, coördinator van wijkagenten, spreekt van een zorgelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen onze volledige aandacht. We hebben ook het idee dat de ellende veroorzaakt door nepagenten ooit gaat verdwijnen. Aldus Johan Wakker. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. Op de nacht van donderdag van vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs de Olderwarkseweg bij Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, hier live in Voldoog, Dirk Brands. We zitten hier aan tafel, hier zo bij de... Waar zitten we eigenlijk, Dick?
1: De paviljoen Zwemlust, tegenover de camping, de Argentine, zeg maar. Rotterdam Festival, Voldoog.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog meer aangeschoven met burgemeester Dirk de Groot. Goedemorgen, Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in Voldoog.
2: Ja, hartstikke fijn. Mooie ochtend, mooi onthaal. En een heel mooi evenement, het Oldtimer Festival in Vollenhoven. En we zijn hier gezellig met elkaar even bijeen. En een bakje koffie.
0: Ja, een bakje koffie gaat er wel in, denk ik, want het is nog niet echt warm vanmorgen. Hè?
1: Nee, het is, maar ik heb de weerbericht bekeken, het blijft vandaag droog. Dus ik zou zeggen, kom massaal deze kant op. Ga er echt maar uit en neem de Oldtimer mee. Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Maar. Ja, de Oldtimer meenemen, maar ik heb hier ook een motorfanaat tegenover me zitten. Staat er nog wat tussen of ga je dat nog even bekijken?
2: Nou, we gaan sowieso straks even bekijken. Ik was hier mooi op tijd, dus toen stonden er nog niet heel veel. Maar volgens mij stond er een MV Agusta bij de ingang. Dus die gaan we straks dan wel even met een speciaal oog bekijken. En we maken nog straks een slagje over het festivalterrein. Om te kijken wat voor moois er allemaal staat. En inderdaad, het blijft mooi weer. Het is droog. Het is fris, maar doe een dikke jas aan en kom vanmiddag lekker genieten in Vollenhoven.
0: Ja, is dit de eerste keer, burgemeester, dat u in Vollenhoven bent?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik in Vollenhoven ben. Nee. Ik ben nu al verschillende keren hier geweest. En ik vertelde dat net ook. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Want je rijdt om Vollenhoven heen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook het centrum gaat bezoeken. En dan tref je iets heel moois aan. En zeker aan de achterkant, vanuit dat perspectief, kan je maar net hoe je er naar kijkt. Het is de voorkant op de achterkant. Maar ook de locatie waar we nu zijn. Aan het water, aan het strand, bij de camping. Ja, super locatie voor een stukje recreatieve ontspanning.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? En Dick, wat is hier vandaag allemaal te beleven? Wat heb je allemaal in de pen zitten?
1: Het is gratis parkeren in ieder geval. Springtussen, Stormaan, Mark Braderie. Oude tractoren, woonwagens, vrachtwagens, brommers en motoren.
0: Ja, en je hebt zelf ook nog een museum hier, hè?
1: Dat is aan de andere kant, dat is bij de camping, zeg maar. Die is vandaag ook gratis toegankelijk. Dat is Bulldogen staan daar. Dat is een trekker van, uit Duitsland. Dat was nu de Sjondeer, zeg maar, de voorloper van de Sjondeer.
0: Oké, en ik zag ook wat bijzonders vanmorgen. Ik zag heel blazen ergens op. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Ja, ik had nog niet zoveel te doen. Ik denk, ik begin maar met blazen. Dus ik zit bij de Zuiderzeeblazers. Vlieg mee, doe mee. Ik zei, ja, vooruit dan. Ik doe één keer mee. Ik kan geen noot lezen. Dus laat dat nooit toe, gaat goed. Binnenkort een concours, dus wacht af.
0: Dus jij wil wel live optreden straks?
1: Ja, vorige week stond ik met de Molen in Hasselt. Of in Hasselt, bij de Zwaluw. En we geblazen, zeg maar, bij een evenement. En we blazen eigenlijk overal bij zo'n vraag.
0: Ah, dat is wel mooi. Is dat ook nog iets voor uw burgemeester om zoiets te gaan doen als hobby?
2: Nee, ik blijf qua hobby toch nog steeds het voorkeur geven aan voetbal. En ik kan ook geen noten lezen, maar ik heb andere stukken te lezen, om het zo te zeggen. Dus ik heb het daarmee druk genoeg. En af en toe is het ook gewoon eventjes een boek lezen, is ook wel eens heel fijn.
0: Ja, even rust in het hoofd, hè. Dat is altijd handig natuurlijk. Eens even kijken, Dick, wat wil je zeggen?
1: Oh, ik had nog wat. Vanmiddag om 3 uur en komt Harm Bolters van Ancora, die komt hier naar zingen. Dus vanmiddag werd knetter gezellig, zeg
0: maar. Oh, maar dat is helemaal goed. Maar dan bent u er niet meer waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ik ga vanmiddag weer in dit geval niet direct naar Harlingen toe. Ik ga naar Blokzijl. Daar heb ik sleutels gekregen. Dus wij moeten schoonmaken en schilderen werkzaamheden doen. Om te zorgen dat we voor de zomer daar gaan wonen.
0: Oh, dat is interessant. Dus dat is even een mooi nieuwtje hier op de radio. En waar gaat u precies wonen in Blokzijl?
2: Ja, de precieze locatie ga ik het precies vertellen. In Blokzijl. En dat zal wel bekend worden dan. Maar ik dacht dat het al wel bekend was. Maar inderdaad, ik ga in Blokzijl wonen. En daar hebben we ook zin in. En mooi via binnendoor, via dijk in de Vollenhoven. En dan genieten van een mooie gemeente.
0: Ja, u spreekt echt een oud blokzieliger. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi. En de Verlozen, wat vindt hij ervan dat de burgemeester in Blokzijl gaat wonen?
1: Oh, die Verlozen bol die er staat, zeg maar. Die is geboden in Blokzijl, hè. Dus ik vind het prima. Hartstikke mooi, als het maar in de gemeente is.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Hey, jongens, we gaan nu naar een muziekje toe.

0: Harm Bolters was het net, het liedje werd mij verteld. En we zitten hier nog eigenlijk best wel gezellig hier aan tafel bij me aangekomen. Van deze Anders Tolder, goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm, het is goed toeven hier op Takerdien. Dus hij nog een tiedem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker ben je te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want dan ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van... God, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien... ik heb van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd. Dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest... maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën... is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie... die probeert de boel weer op gang te houden, op gang te krijgen... en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje... wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden... om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schotten. Toch wel weer leuk, wil ik wel een handje in helpen. Hè. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man... die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de

0: bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot een uur of 11. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Valhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten. Dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook, want we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar. Daar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
1: Ja, want er zit er geen commerciële gedachte achter de avonddaging.
0: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddaging. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer in Lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
1: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
0: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Valhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie. S'avonds live muziek, de bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Valhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven, er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
1: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En zondag, wat is er zondag te doen?
0: Zondag hebben wij als commissie zijn rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven in Valhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. En stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zaterdagavond, zaterdagmiddag als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
1: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotobooth. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
1: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
0: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
1: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
0: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Valhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour en we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen verstijnen. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we avondspelen. Dan gaat er wat grotere jeugd en de Corso-wagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
1: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige informatie?
0: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid. Zowel hier als en de aandacht die je geeft voor de avond daar.
1: Ja, dat is goed. Tot terug naar de studio.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Ja, goedemorgen en even weer een andere stem. Maar ik neem het laatste uurtje op me. Ik ben Kimberly. En voor het laatste uurtje Kopwijzer spreek ik Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse 60 jaar. Daniel Haveman en Manuel Gonzalez over scouting. Luc Greven over de vrijwilligersavond Kopje Cultuur. En ik begin met Wilco Verschuren over de uitbreiding van Slagen van Ondermarkt en een nieuw spel bij de Waterbuffelvorm. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, en ik mis dus nu Prison Escape.
6: Nee, de Prison Escape is er niet meer bij. Maar de Slagen van Ondermarkt is uitgebreid naar Gamescape Ondermarkt, waar de slagen onderdeel van is. En vanuit het idee Prison Break hebben we een nieuwe gemaakt. En die heet Farmers Quest.
5: En dan denk ik, Slagen van Oldermarkt, dat klinkt toch een beetje luguber.
6: Het is niet luguber, maar het is wel een heel spannend thema. Het is een verhaal dat een slager vroeger alles is verbrand en nu eigenlijk zijn werk weer heeft opgepakt. Alleen de vraag is of die nou dieren slacht of dat er toch andere dingen gebeuren. Dus het is heel spannend, maar er zit geen acteurs of luguberheid in. Maar wel gewoon een hoopje spanning.
5: En dan is het een escape room.
6: Ja, dus dat is echt een escape room.
5: Je gaat met een groep de ruimte van die slager in en probeert dus te ontsnappen binnen een
6: uur. 60 minuten. Ja, je komt binnen, dan krijg je in de nieuwe ruimte hebben we ook echt een ontvangstruimte nu. Dus daar krijg je eerst instructies. En dan krijg je op een gegeven moment zijn dat je naar binnen mag. Doe je allemaal witte overjas aan. En dan gaat het gebeuren en dan heb je 60 minuten de tijd om eruit te komen.
5: En toen dachten jullie, eentje is niet genoeg. We gaan door. Nee, we gaan iets nieuws verzinnen.
6: Klopt, ja.
5: En dan als ik richting Oldermarkt reis, zie altijd de waterbuffelvorm.
6: Klopt.
5: Ik vind die beesten ook fascinerend.
6: Zijn ze zeker.
5: En toen dachten jullie, laten we hier eens wat mee doen.
6: Ja, we hebben daar al een tijdje samenwerking mee. En op een gegeven moment waren we op zoek naar een nieuwe groepen game. Want die zijn er eigenlijk niet. Het nadeel is dat je bij een escape room vaak maar één keer kan spelen. En dan met 6, 8 personen kan, max. En ja, we hebben nu weer een game bedacht waarbij je weer vanaf 15 personen in groepen speelt tot 100 personen. En dan echt gewoon tussen de buffels. Dus je loopt over terrein. Je krijgt ook allemaal een passende kledij aan. En dan ga je het terrein op. En dan mag je op zoek naar de quest. En als je een quest hebt gevonden, dan ga je dat met je team spelen. Tegen de tijd, je bepaalt je inzet, je tactiek. En ja, niets is wat het lijkt. Want op het moment dat je alles hebt, dan heb je ook nog jokers en alle torpedo's en dat soort zaken eromheen. En daarmee moet je zorgen dat je binnen een uur tijd zoveel mogelijk quests weet op te lossen.
5: Ja, dat is ook weer een uur.
6: Ja, dat is weer een uur. Ja, bij elkaar ben je anderhalf uur bezig. Want de uitleg hier is langer ervoor. En voordat iedereen alles aan heeft en gaat zoeken, ben je echt wel anderhalf uur bezig. Maar het spel aan zich is een 60 minuten plus 10 minuten instructie.
5: En dit hebben jullie met elkaar bedacht?
6: Ja, het is een combinatie van een bedrijf in Nederland, waar wij van de licentie in Noord-Nederland hebben. En daarmee hebben we het spel bedacht. En de vraag vanuit de waterbuffel kwam eigenlijk ook van, ja, kunnen we niet iets leuks eromheen gaan doen? Toch wat breder oogpunt. Nou ja, toen hebben we dit met elkaar opgezet. En even kijken, 30 april hebben we alles gemonteerd en alles gedaan. En ja, als je nu overheen loopt, je staat aan de ene kant tussen de koeien, of tussen de waterbuffels, koeien mag ik niet zeggen, tussen de waterbuffels. En aan de andere kant loop je bij de ezel. Maar je kan ook gewoon in de winkel ergens iets zien en denken van, hey, wacht, verrek, daar zit toch een tekentje op en dat is een spel. En ja, dat is de interactie die je doet.
5: Dus met een groep kun je dan je daarvoor aanmelden, inschrijven.
6: Ja.
5: En op welke manier kan dat?
6: Dat kan gewoon op dit moment nog via onze e-mail. De site gaat volgende week definitief in de lucht. Op dit moment is die nog te boeken via gamescapeoldermarkt.nl. En dan is het gewoon een kwestie van aanvraag. We hebben geen online reserveringssysteem, omdat groepen, ja, dat wordt zeg maar gecombineerd. Dus vaak wordt het ook aangeboden in met iets vooraf, of een lunch, of we doen een barbecue aan het eind. Dat is een samenwerkingsverband ook weer met andere bedrijven uit Oldermarkt. Met de stalhouderij, met restaurant bij Sam. Daardoor kunnen we eigenlijk een volledig pakket bieden, zowel voor de slager als voor Farmers Quest.
5: Ja, dus echt meer gericht op een dagje weg.
6: Een dagje weg, een middag uit. Maar wil je alleen het spel spelen, kan dat ook. Je bent nergens toe verplicht. En dan is het vanaf 15 personen is het te spelen. Tot ja, 100, 200 personen kunnen we handelen. En mocht dat niet willen op het bedrijf, bij Farmers Quest, dan hebben we zelfs de mogelijkheid om ook nog bij je bedrijf te komen.
5: Dat is helemaal tof natuurlijk.
6: Ja, het is een iets andere variant, maar het is wel een variant dat we kunnen doen.
5: En als je nou bang bent voor, ik wil zeggen, koeien maar waterbuffels?
6: Geen probleem. Je staat er natuurlijk in zoverre tussen. Er staat altijd netjes een hek tussen. Alleen bij de dierenweide. Maar goed, dat is een algemeen dierenweide waar je doorheen mag lopen. Maar voor de rest wordt daar echt wel rekening mee gehouden. Maar je staat wel echt gewoon in de schuur bij de kippen, bij de buffels, op het terrein. Maar angst voor dieren hoeft niet te beperken.
5: Zit er nog wat in het vat?
6: Ja, we zijn druk door aan het ontwikkelen. We hebben natuurlijk in Gamescape hebben we ook nog een aantal mini-escapes. Daar hebben we Mystery Game als combinatie, zodat je de slager ook in twee groepen kan spelen. Dus dan kun je met 12 personen ook.
5: Dan gaat de ene groep even wat anders doen en terwijl de rest in de escape room zit.
6: Zes in de room en 6 die spelen dan Mystery Game. En na een uur, 5 kwartier draai je om. Dat is een mogelijkheid. We hebben een aantal outdoor games. En we zijn nog druk bezig met ontwikkelen om sowieso iets met kinderen voor een kindergame te komen. En ja, dit smaakt naar meer. Dus er gaat vast en zeker wat volgen.
5: En waar kunnen wij dit volgen? Straks de website, denk ik?
6: Ja, we hebben gamescapeoldermarkt.nl. Ook onze socials daarvan. En vanaf, ik verwacht volgende week, is farmersquest.nl ook online. En daarnaast hebben we diverse varianten waar je kan kijken. En natuurlijk, niet te vergeten, de slager van Oldermarkt heeft ook een eigen site waarbij je wel rechtstreeks ook online kan reserveren.
5: En wat zijn ongeveer de kosten waar ik aan zou moeten denken? Nou ja, ik zou zeggen per persoon of per groep.
6: Nou, de slager heeft een vast bedrag. Dat is €130. En daarvoor heb je bij elkaar anderhalf uur plezier. Want je hebt van tevoren kom je ook nog even binnen. En Farmers Quest is vanaf €25 per persoon. En is dan anderhalf tot twee uur durend met alles eromheen. En de Mystery Game en die andere activiteiten, ja, gaan vanaf €12,5 tot €25 per persoon. Het ligt een beetje aan wat je doet, of je een combinatie doet. En we hebben ook VR-games waarbij je over een plank moet lopen, of waarbij je in een virtueel een aantal dingen moet oplossen. Dus ja, weet je, het hangt er net vanaf welke combinatie je wil.
5: Ja, meer informatie in ieder geval op de website en op jullie socials. En ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes.
6: Dankjewel.

0: Dat was Madonna met Sabrina Carpenter. En ondertussen is Luc Greven bij mij aangesloten.
1: Hartelijk welkom met dit, het welkom geheten wordt met Madonna. Dat ik dat nog mee mag maken.
0: Ja, ik denk dat het toch wel een soort van guilty pleasure van Herman is, hoor.
1: Oh, zodoende.
0: Ja. Hij reageert niet, maar ik durf het wel te zeggen. En van mij hoeft de koptelefoon niet op, hoor. Je mag kiezen.
1: Ik kan zonder.
0: Ja, we zijn hier voor Kopje Cultuur. En eigenlijk in het bijzonder de vrijwilligersavond. Maar ja. Ik ben heel benieuwd, Kopje Cultuur dit jaar. In hoever zijn alle voorbereidingen gestart, bezig?
1: Volgens mij is alles onder controle.
0: Hey, maar ik check, voorzitter.
1: Ja, maar ik check het er niet op. Nee, wat ik kan niet zeggen natuurlijk. In mei, kijk, en ook in de laatste week, dan moeten er eigenlijk toch nog allerlei dingen geregeld worden. En ook tijdens het festival, dan weet ik dat er allerlei dingen gebeuren die niet zo bedoeld waren. Dus ook die waren dan toch wat onvoldoende gepland en zeker gesteld. Maar daar merken eigenlijk de mensen meestal niets van. Dus als er dingen verkeerd gaan, volgens ons, zijn de mensen dolenthousiast. En daar gaat het natuurlijk om.
0: Er komt
1: wel heel veel bij kijken. En bij dit 25-jarig jubileum komt er nog wel wat extra bij kijken. Kun je je voorstellen?
0: Ja.
1: Want we pakken flink uit. Vandaar ook dat we wat extra vrijwilligers nodig hebben dit jaar. We hebben de 22e, vrijdag de 22e, om 8:00 in de gemeente. Mensen die belangstelling hebben, komen om 7:45 zo'n beetje binnendruppelen. Hebben we een vrijwilligersavond belegd. Dat is voor de vrijwilligers die we al hebben. Dat zijn er al heel veel. Ik denk dat er zo'n 80 mensen met Kopje Cultuur druk zijn in dat weekend. En vanwege het 25-jarig jubileum hebben we nog wel zo'n 20 tot 30 extra mensen.
0: Wat voor soort mensen zoek je dan?
1: Nou, we zoeken mensen, zeg maar, die mee willen doen om geluk te verspreiden. Dat doen wij namelijk met dat festival Kopje Cultuur. Dat zeggen wij, wij verspreiden geluk. En als je daarom mee wilt doen, dan zoeken wij wel een plekje, zeg maar, waar je van betekenis kunt zijn. Dus dat komt wel goed. Je neemt gewoon jezelf mee en je neemt je enthousiasme mee. En dan valt er vanzelf een klus vrij en dan steek je je vinger op. Als je denkt van ja, dat is typisch iets waar ik wel goed tot een goed eind kan brengen. En kijk, soms zijn dat mensen. Kijk, er moeten bankjes en stoelen en vloerdelen en verlichting en weet ik veel wat moet allemaal gesjouwd worden. Dus als je op dat vlak kwaliteiten hebt, dan kom je wat wij even nemen, de bouwploeg noemen. Hè? Dus dat zijn een beetje de showers, zeg maar, van Kopje Cultuur. Hartstikke nodig, hoor, om dat tot een goed eind te kunnen brengen. En sommige mensen die hebben meer, zeg maar, die hebben meer gastheer of gastvrouw kwaliteiten. Dus die vangt dan het publiek op bij een van de kerken of op de markt of in het park enzovoort. Soms kun je het doen aan de begeleiding van de artiesten. Ja, want voor ons is alles duidelijk, zeg maar, waar het zich af moet spelen. Maar ja, als een artiest ergens achter in het park geprogrammeerd wordt, dan is dat nog wel een hele kunst om zijn spullen daar ook te krijgen. Dus dan kun je ook even artiestenbegeleider worden, om er zeker van te zijn dat die mensen op hun plek komen en op tijd kunnen starten. En dat als ze vergeten hebben om zelf water te nemen, dat ze dan toch even wat drinken krijgen enzovoort. Dus er is een heel brede schade aan activiteiten.
0: Een echt voor die dagen zelf?
1: Ja, nu gaat het even om de dagen zelf. Kijk, wij hebben zo'n 20, 30 mensen die het hele jaar door met Kopje Cultuur bezig zijn. Die zijn nu al bezig zijn met de programmering van 2027. Hè? We kijken zo'n anderhalf jaar vooruit. Maar dat is meer bestuur- en commissieleden. Dat loopt voor eerst wel. Maar mochten mensen zich geroepen voelen om tot het bestuur van Kopje Cultuur toe te willen treden, omdat ze denken van ja, maar daar kan ik echt iets aan toevoegen met mijn kwaliteiten. Meld je maar, steek je vinger maar op. Luc@kopjecultuur.nl schrijf je dan even.
0: En dan Luc, L-U-C.
1: Ja, L-U-C, niet te vergeten. En dan drink je even een kopje koffie en dan breng hem in beeld. Wat voor competenties je hebt en waar je voor Kopje Cultuur in zou willen zetten. Dus we nemen, zeg maar, niet een vacature of zo tot uitgangspunt. Maar de kwaliteiten van de mensen zelf.
0: Ja, dus
1: en
0: eigenlijk
1: is bij Kopje Cultuur dan altijd een plekje voor.
0: Ja, want voor alles, eigenlijk zeg je gewoon, als je denkt, ik wil geluk verspreiden.
1: Ja.
0: Of ik hou van dat festival en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. Is het in elke rol mogelijk?
1: Ja, zo is dat. Neem gewoon jezelf mee en je eigen enthousiasme. En dan zorgen wij dat je een goede plek krijgt in overleg met je.
0: En dan vooral dit 25-jarige... Nou ja, ja, 25e keer, want het is niet 25 jaar, want coronajaren tellen even
1: niet. Nee, het is eigenlijk
0: niet.
1: Het 26e jaar en de 25e keer, ja. Ja. Ja, een coronajaar was verstandig, denk ik, om dat toch niet door te laten gaan. Dus de 25e keer, ja.
0: En wat gaat er veranderen?
1: Ja, dat wil je niet weten allemaal.
0: Ja, zeker wel.
1: En het sterke is dat je mag het ook nog niet weten.
0: Nou, wij willen hier graag de primeur.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is maar op een paar dingen. Jongens, het wordt werkelijk wel geweldig. Kijk, wij gaan bijvoorbeeld die toren, we gaan bij die stemmige toren, gaan we dingen doen. Die heeft die toren nog nooit beleefd. In die 500 jaar dat hij er staat, heeft die toren dat nog nooit mee gemaakt. En dat, als je dat ziet, zeg maar, als je dat ziet wat zich daar gaat voltrekken, dan zul je dat ook nooit weer vergeten. Dan kijk je vanaf dan, zeg maar, op een andere manier naar de toren. Dat zit erin. Ik hou nu, zeg maar, voldoende slagen om de arm. Hè? Ja. Ik verklap niks, hè? Ik verklap niks. Maar je wilt er wel bij zijn. Dat is op de vrijdag 4 september bij wijze van opening. Hè? Rond dat weekend van de Kopje Cultuur, niet alleen in het weekend van Kopje Cultuur, is er ook de revue Paradijsvogels uit West. We zijn al bijna een jaar mee aan de voorbereiding bezig. Dus dat wordt echt een revue. Je kunt je dat voorstellen met liedjes en allerlei schetsjes enzovoort. Nou, ik heb die teksten gezien. Mensen, kinderen, ik kom niet meer bij. Soms, zeg maar, omdat het heel roerend geschreven is. We hebben heel veel verhalen uit Steenwijk West opgehaald. Van hoe ging dat nou in de jaren 50 en in de jaren 60 en de jaren 70? Als je met zo'n groepje mensen, zeg maar, die uit de Haarstraat komen, zeg maar, daar geboren zijn en getogen zijn en weet ik veel, in gesprekken komt, dan houdt dat niet meer op. Werkelijk, als je met ze in gesprek gaat, dan kun je wel 4 avonden revue vullen in no time. En daar zijn zulke prachtige verhalen bij. En ik moet zeggen, Marcel Harmsen is de schrijver daarvan. Die heeft dat zo ingenieus vertaald in liedteksten en in dolkomische schetsjes. Dus dat wordt die revue Paradijsvogels. Volgende week gaan via de gemeente de tickets in de verkoop. Ik zou niet wachten, we doen 3 voorstellingen. Dus er kunnen 1800 mensen naartoe. Dus ik zou niet wachten met het kopen van een kaartje vanaf volgende week bij de meter.
0: Toch.
1: Nou ja, dat zijn maar een paar dingen. Maar die avond van de filmmuziek bijvoorbeeld, dat is een traditie geworden. Ja, jammer dat ik niet anders kan verklappen aan jou nu. Maar ik beloof je, dat we hebben dat opgebouwd de afgelopen 4 keer. En het wordt nu echt geweldig. Daar wil je ook bij aanwezig zijn. En verder hebben de mensen gevraagd, de afgelopen jaren steeds, hè, wat was de topper van dit kopje cultuur? En elk jaar kwam daar iemand uit. En al die toppers hebben we nu gevraagd om bij dit 25-jarig jubileum aanwezig te zijn. Dus het wordt ook een beetje een feest van herkenning. Zo'n Dado bijvoorbeeld, die fantastische komiek uit Duitsland komt dan terug. En de Hiram Dallas enzovoort. En hoe heet dat ook alweer? De hippie, hoe heet dat beest ook alweer? Nee, wat helemaal viraal ging en dat werd 500.000 keer bekeken enzovoort door het hele land in. Al die toppers van de afgelopen 5 tot 10 jaar, die komen terug ter gelegenheid van dit 25-jarige jubileum. Dus ja, dit wordt fenomenaal. Dus ook als vrijwilliger wil je daar wel een bijdrage aan leveren. Want dan word je gewoon onderdeel van het feestje. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik vind zelf, mijn mening, ik vind Kopcultuur een van de mooiste weekenden hier in de stad. Ik geniet er altijd heel erg van.
1: Nee, ik wou er niet over beginnen, nu jij het zegt.
0: Want het begint 4 september. Ja. Dus weer met een avond in op de markt.
1: Ja.
0: En dan 5
1: en 6 september. En om niet al te veel, zeg maar, in competitie met elkaar te geraken, is de revue is een weekend later.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is.
0: We gaan naar een twee weekenden festival.
1: Ja. Ja, dat is zo. Het komt erbij, zeg maar, dat we dit jaar samenwerken met Hendrik de Keijzer. En Hendrik de Keijzer die heeft een soort theatercaravan. En die gaat langs hun huizen. En die theatercaravan van Hendrik de Keijzer, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom Ramswoerte.
0: Ja, want even voor de mensen die het niet weten, Ramswoerte valt onder. Ja. Hendrik de Keizer. Het is een stichting.
1: De Villa, hè? De Villa, Keizerstichting, ja. Die zorgt zeg maar voor kwalitatief hoogwaardige gebouwen om die in stand te houden. En de Villa Ramsoert is dat op Jurkensteel vlak in het hele land eigenlijk. En hun Hendriks Caravaan, zo heet dat, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom de Villa. Ja, dus, en die beginnen al, daarom begin ik, die beginnen al op de donderdag. Dus dat is 3 september. Ja, 3 september Hendriks Caravaan, 4, 5, 6 september het hele Kopje Cultuur, enzovoort.
0: En mochten mensen dus nu denken, ik wil hier een bijdrage aan leveren. Ja. De 22e, vanaf ongeveer kwart voor 8... in de gemeente, ja. Voor de vrijwilligersavond. En kom gewoon aan.
1: Kom gewoon aan en dan gaan we even met je in gesprek en dan kijken we wat je zou willen doen.
0: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen en tot de volgende keer.
1: Dank voor je tijd.
0: Wij willen de primeurs.
1: Kijk, daar zorg ik voor. Komt goed.

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Savas. Dit is het lokale nieuws. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Tot nu toe hoefden alleen grootverbruikers voor een aanvraging op stroomaansluiting op de wachtlijst. Vanaf 1 juli gaat dat ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toename op problematiek rondom de zogeheten netcongestie via de vorming op het stroomnet moeten vanaf deze datum ook kleinverbruikaansluitingen op de wachtlijst. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die als afhankelijk persoon aan de slag gaat voor inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn als vanaf oud bij FC Wolvenga op Sportpark De Molenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga heeft meer verkeersregelaars nodig. Wie geïnteresseerd is om te helpen, is op maandag 18 mei vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine van FC Wolvenga. Johan Bakker, coördinator van de wijkagenten, spreekt van een zorgwekkende situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen de volledige aandacht. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. De nacht van donderdag op vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs Oldemarkseweg bij de Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Er was een traumahelikopter ingezet. Beide fietsers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En na het nieuws gaan we door met Daniel Haveman en Manuel González. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie naar het beeld kijkt, ziet een kenmerkend accessoire van de scouting.
2: Dat klopt, inderdaad. Dat is de das.
1: Zeker.
0: En die hebben jullie altijd om wanneer jullie voor iets doen voor de scouting?
1: Met scoutingactiviteit, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dan niet. Ik weet het niet.
2: Je weet het niet. Wat wil je zeggen?
0: De blouse?
2: De blouse.
0: De blouse? Is het een blouse?
2: Ja, het is een blouse. Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor activiteit het is. Kijk, zoals dit. Ik heb dan wel mijn trui aangedaan en de das. Maar goed, 4 mei bijvoorbeeld, dan is het al volledig in de vorm.
0: Ja.
2: Dus.
0: Hey. Iets dichter. Nou, maar okay. Dan is het net allemaal iets beter verstaanbaar voor de mensen aan de andere kant. Want jullie zijn hier, want jullie hebben al scouting iets gered. Zo staat het in de krant.
2: Klopt. Klopt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, nee, misschien een goede introductie daarin mogelijk te vertellen is. EHBO was ik ook actief, ben ik ook actief. En die vereniging stevende af op een bestuurscrisis. In die zin, er waren geen nieuwe bestuursleden gevonden. Ik had het erover in de bestuursvergadering bij Scouting. En eigenlijk zeiden de medebestuurders van mij van, goh, ja, dat is een zonde om die vereniging verloren te laten gaan, een maatschappelijke organisatie.
0: Want dat is de vereniging die je hier bijvoorbeeld ook ziet bij evenementen, die dan de EHBO doet. Tijdens de, ik noem het de vestingsfeesten, maar.
1: Eigenlijk alle zaken die door hun geregeld worden.
0: Ja.
2: Ja, klopt. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we gepraat. En toen hebben we gekeken, is het mogelijk om samen te gaan? Welke constructie? En het bestuur van de EHBO heeft ook echt wel naar de verschillende scenario's gekeken. Van wat is er mogelijk en wat is, welke optie zijn er? Een van de scenario's was dus inderdaad, en de meest kansrijke om te laten slagen, was dus samen gaan met de scouting. Dat is uiteindelijk een soort adoptie geworden. Dus de EHBO-vereniging is ontbonden en overgegaan naar de scoutingverenigingen als een onderdeel van. Dat was gewoon juridisch even wat makkelijker. En er verandert niets in die zin. Alleen bestuurlijk gezien vallen ze nu onder de vlag van. Dus,
0: dus het bestuur van de scouting zegt eigenlijk, wij lossen jullie bestuurscrisis op en daardoor kunnen jullie blijven doen, het goede blijven doen wat jullie eigenlijk altijd al deden.
2: Dat is kort samengevat, ja. Klopt. Dus dat is het. En beide verenigingen zijn natuurlijk maatschappelijk betrokken. En beide verenigingen zetten zich in voor de ontwikkeling. EHBO is natuurlijk ook belangrijk. Het is een klein ongelukje in een klein hoekje. En zodoende.
0: Dat is wel praktisch voor jullie, denk ik. Ik scouting denk ik altijd, er gebeurt wel eens wat. Met dat geklauter en geklim en gevuur.
1: Valt mee hoor, Nee, anders voordat we dadelijk. Het valt mee.
0: Lekker naar buiten en rafotten en mooie leuke dingen.
1: Wel zoals het hoort. Ja, maar dat valt mee. Maar Er gebeurt wel eens wat.
2: Ja, maar
1: dat gebeurt overal.
2: Veiligheid staat voorop. Zeker altijd.
1: Absoluut. Dus.
0: En in de praktijk, wat gaan de mensen van de scouting ervan merken en van de EHBO? Dus niet bestuurlijk?
2: Niet bestuurlijk. Maar voor de EHBO, die verandert er eigenlijk in die zin in eerste instantie helemaal niks. Want die houden gewoon hun lessen op de avonden dat ze hebben. Of op de zaterdag of op de woensdagochtend. Zij kunnen nu, proberen we ook daardoor nu weer wat evenementen te kunnen gaan draaien. We hadden helaas ook geen coördinator hulpverlening. Die zoeken we nog steeds trouwens. Maar in ieder geval binnen de scouting evenementen zouden we wel kunnen kijken van, misschien is dat een mooie opstap weer om te gaan beginnen daarmee. En dan daardoor komen de mensen, de leden van de EHBO ook meer in contact met scouting. De mensen van scouting is gewoon een makkelijkere kapstok en een springplank om de EHBO te gaan doen. Vanuit Scouting Academy, dus het Landelijk Opleidingsinstituut, is er ook al een samenwerking met Oranje Kruis. De EHBO-vereniging biedt de cursus aan via het Oranje Kruis. Dus dat is ook heel makkelijk in te voegen allemaal. Nogmaals, wij zagen win-win-win situatie. Dus,
0: En je kunt dus gewoon nog als
1: leek.
0: Bij de EHBO een cursus gaan volgen voor het Oranje Kruis, verandert helemaal niks.
2: Nee, er verandert helemaal niks. Dus dat, het is alleen dat dus inderdaad de EHBO-vereniging van Steenwijk in die zin blijft bestaan. En daardoor inderdaad de mogelijkheid is dat een leek EHBO-diploma kan halen en blijven behouden.
0: Is het nodig? Denk je?
2: EHBO-diploma? Ja. Zeker.
1: Altijd.
0: Dat is een beetje een rare vraag om te stellen, maar
1: je hoort er nooit slechter van.
0: Hebben jullie hem allebei?
2: Ja, zeker.
0: Ik ga er snel uit.
1: Ja.
2: Je bent zelfs instructeur geweest, of niet?
1: Ja, ook zelfs dat nog.
2: Ja.
1: Maar helaas niet meer.
2: Helaas niet meer.
0: En waarom zouden mensen toch echt dat EHBO-diploma moeten halen?
1: Omdat, zoals het gezegde zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. En voor je het weet moet je dus eventueel hulp verlenen. Ja, en als je dan niet weet wat je moet doen, dan wordt dat wel vervelend. Kan het vervelend worden. Dus ja, daarom. Eigenlijk altijd wel. Ik zeg al, je wordt er altijd beter van. En een pleister plakken kan iedereen wel. Maar als je dan nog weet hoe die het beste moet plakken, dan komt dat zeker goed.
0: Ja, of als het iets ernstiger is dan een pleister, hè?
1: Ja, nou ja, goed, maar het begint bij een pleister, hè?
0: Ja.
2: Ja, en het is natuurlijk daarnaast ook even wat ernstiger hebt dan ook een stukje bewustwording van hoe te handelen. En al doe je maar iets, beter iets doen dan niets doen. Maar goed, in ieder geval de stappen, de procedures. En zeker als je naar een reanimatie toe gaat, dat je ook gelijk kunt handelen voordat je 112 hebt gebeld, bijvoorbeeld.
1: Ja, je wordt ook een beetje voorbereid natuurlijk op het feit, als je je EHBO-diploma gaat behalen, dat je, dan word je voorbereid op dat er eventueel iets kan gebeuren. En dan is het niet het vluchten of het bevriezen, maar dan wordt het handelen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij de EHBO.
0: En wat maakt nou dat de scouting zegt, wij vinden dit zo belangrijk? Wij adopteren deze vereniging. Ik vind het ligt best ver uit elkaar.
2: Hoezo? Waarom vind je het ver uit elkaar liggen?
0: Dat is een hele goede wedervraag, maar...
2: Ja, daar hou ik van.
0: Nou ja, ik snap allebei maatschappelijk betrokken. Maar het doel van scouting is volgens mij heel erg participeren.
2: Nee, het uiteindelijke doel van scouting is de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu stimuleren. Doe je dat door middel van een EHBO? Wat Manuel zegt, dat je daardoor alleen maar beter wordt en voorbereid wordt op hoe te handelen. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Kijk je meer naar de jeugd, naar de 5-6-jarigen. Ja, dat is veel meer het spelende wijs. Die kun je nog geen reanimatie laten doen, bijvoorbeeld. Maar goed, het is, beide zijn natuurlijk gewoon een ontwikkeling. En ja, je beter laten worden en weten hoe te handelen. En inderdaad, scouting is ook participeren, maar EHBO is ook participeren. Want als jij participeert met een EHBO-diploma, dan kun je ook een ander helpen.
0: Nou, ik snap wel hoe dit overtuigend is geweest om te zorgen dat dit onder elkaar is gevallen.
2: Ja, toch? Ja, ja, zeker.
1: Absoluut. Zeker.
0: En het gaat toch de vraag stellen, zit er nog wat leuks bij de scouting in het vat? Jullie zitten hier nu toch?
2: Wat zit er nog meer in het vat?
1: Ja, een heleboel.
2: Een heleboel, inderdaad.
0: Op de locatie bij het Tux Theehuis?
2: Klopt. Ja, klopt. Ja. We zijn begonnen met de verbouwing van de kapschuur. Dus die is nu gaande. En dan als dat straks klaar is, dan hopen we dat we ook ver gevorderd zijn met de ontwikkelingen in de grote verbouwing. En dan hopen we eigenlijk dat die na de zomer ook kan beginnen. Dus dat zijn echt de leuke dingen. Het is gewoon prachtig mooi dat we nu een eigen locatie hebben. Dat er gewoon duidelijkheid is en dat we kunnen bouwen aan de toekomst. Ja. Dus letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Ja, dat dus.
2: Wat er in vast zit?
1: Nee, zeker niet.
0: Dan wens ik jullie veel succes en heel
2: Dankjewel.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Helemaal goed.
2: Komt helemaal goed.

0: Kijk Herman, ik kan heel snel wisselen. Nee hoor, ik was gewoon weer eens aan het teuten. Het ging weer eens hartstikke mis. Ondertussen zit ik hier bij het laatste item van vanochtend en zit tegenover Albert Gaal en Richard Buitenhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doen jullie wel eens iets los van elkaar?
1: Nou, zo nu en dan.
0: Ik kom jullie heel vaak tegen met z'n tweeën.
2: Ja, het is niet anders.
1: Kijk, je moet ook vrijwilligers hebben, hè, op een gegeven moment. En,
0: offer je je maar even op.
1: We vinden het ook leuk natuurlijk, hè. En we kunnen goed samenwerken, dus ruzie met een ander verhaal. Hè? Hoest.
0: Iets met wrijving en glans wordt het dan. En we zijn hier voor de avondvierdaagse, want 60 jaar.
1: 60 jaar? Het is 71.
0: 71?
1: Ja. Officieel 72, mijn eerste jaar was niet officieel. Dus dat was, daarom is het 71 officieel de avondvierdaagse.
0: En wanneer gaan we weer lopen?
1: Van 8 tot en met 11 juni. Dus we schieten al mooi op. Een paar weken en dan gaan we van start.
0: Zijn er nog plekken vrij?
1: Je kunt altijd nog beginnen hoor. Ja. Je kunt ook nog gewoon eens naar de meter gaan op 23.
2: Nee, 27 nog.
1: Oh, en dan kijk, de secretaris helpt me even.
2: Voorinschrijvingen.
1: En je kunt ook op de markt bij de kramen inschrijven. Dus we hopen nog veel inschrijven. Dus je weet het waar je heen kunt.
0: En welke afstanden worden er gelopen?
1: We hebben nu alleen de 5 en de 10. De 15 en de 20 doen we niet meer. Want ten eerste hebben we daar voor de 15 en de 20 lopen niet zo heel veel mensen mee. 20 is vaak voor de oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse. En de 15 hebben we niet zoveel verkeersregelaars. Maar we gaan echt de 5 en de 10 willen meer aandacht geven voor de veiligheid.
0: Want kijk, is het nodig? Dat gewoon even.
1: Het is wel nodig, ja. Vooral de donderdag, dat is gewoon een probleem. Of probleem, ja. Mensen moeten ook luisteren natuurlijk, hè. Kijk, alles wordt afgezet. En je weet zelf wel, kleine kinderen lopen. En je hebt ook mensen die er doorheen willen rijden en die

0: zijn wel vaker met z'n tweeën op pad. Persoonlijk vind ik er wat van. Ja, dat kan gewoon niet. Maar het is dus blijkbaar echt nodig.
1: Ja. Ja, kijk, als we langer geen vrijwilligers opstaan, dan blijf je natuurlijk. Hè? Kijk, het is niet alleen bij ons natuurlijk. Het is overal, bij elke vereniging, wat dan maar. Je moet je mensen hebben. Ja. En wees zoeken ook eigenlijk voor de Davida's ook. Wat jonge lui of wat dan maar die in bestuur willen. Want we worden allemaal ouder, hè?
0: Zou je niet zeggen.
1: Nee, hè? Toch? Nee, maar het is wel zo natuurlijk. Kijk, en je moet op een gegeven moment toch door. Want je kunt heel makkelijk zeggen van, wow, nou mee op. Maar dat kan ook niet. We willen, moeten door blijven gaan.
0: Want waar zijn jullie specifiek naar op zoek?
1: Naar ook eventueel die in bestuur willen zijn. Vrijwilligers die helpen en verkeersregelaars.
0: Ja. En als je zegt bestuur, klinkt dat heel groot. Hoe groot is dat?
1: We zijn met, mag ik nadenken, even kijken, acht mensen. Officieel moet 9 zijn natuurlijk, moet oneven zijn. Hè?
0: Het is makkelijk met stemmen.
1: Nee, de voorzitter heeft geen stem, alleen bepaald.
0: Volgens met de hamer
1: slaan. Met de hamer, ja. Met de hamer.
0: Ja, maar, maar mochten mensen nou denken, joh, ik wil wel een bijdrage leveren bij die avondvierdaagse. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Via secretariaat. Secretariaat
2: aan. Het avondvierdaagse.nl.
0: En dan,
2: of via Albert, maar ook, ja. Dan komt het bij ons terecht. Voor de donderdagavond hebben we nog wel de hekbewakers nodig. Heb je helemaal geen cursus voor nodig. Het is alleen noodzakelijk van mocht er een hulpverleningsvoertuig langs moeten, dat hek even aan de kant geschoven wordt. En meer is het niet. Dus daar hoef je geen specifieke cursus voor te volgen. Het is gewoon vrijwillig. En dat is alles voor de
1: verkeersregels. Kijk, wel, hè? Die moeten wel een cursus volgen. Dus. Ja?
0: Ja, maar die cursus kun je natuurlijk weer vaker gebruiken.
1: Nee, alleen voor, je kunt er vaker alleen dan voor de aanbiedaagse eenmalig.
0: Ja.
1: He, dus, maar je hebt ook natuurlijk via FVBS kun je dus meerdere evenementen bijwonen om te helpen als je wilt.
0: Ja.
1: En dat is ook vrijblijvend. De secretaris die geeft door wat te doen is. En dan kun je aanmelden en er wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking komt. Want iedereen moet een keer leren natuurlijk. Hè?
0: Ja. He? En als mensen nou denken, wil dat echt dat opgeven, vind ik nog wel een grote stap. Iemand voor jullie aanspreken?
2: Ja hoor, mag ook gewoon.
1: Ja. Want, We zijn herkenbaar in onze shirtjes en jassen, dus bestuur. Ja. Dus,
2: En je kunt ook een keer vrijblijven gewoon bij een bestuursvergadering weten van kijk, is het wat of niet?
1: Ja.
0: Het is niet. Want waarom zitten jullie in dit bestuur? Wat maakt het voor jullie nou zo bijzonder?
1: Ik heb het als voorzitter overgenomen van Harm Voerman. Die was ook altijd wethouder geweest. En op een gegeven moment kwam ik via werd ik gevraagd. En toen heb ik het overgenomen en ik ben nu 18 jaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Zo is voorzitter.
0: En waarom ben je voorzitter van de avondvierdaagse?
1: Omdat het mij altijd trok van er moet meer gedaan worden. Dus op een gegeven moment van, ik ben altijd actief geweest erin. Ja?
2: De kaart trekt het bij ons.
1: Ja.
0: En dan er moet iets gedaan worden als in, mensen moeten in beweging komen. En die avondvierdaagse helpt daar om mensen eigenlijk van die bank af te krijgen.
1: Ja, Kijk, en het is natuurlijk heel veel naar scholen toe proberen om te krijgen enzovoort enzovoort. Ja?
0: Ja.
1: Heel belangrijk. En we hebben ook scholen van buitenaf Steenwijk dus. Daar ben ik heel trots op.
0: Ja. En Richard, hoe is dat voor jou? Waarom denk jij, ik ben bestuurslid van die avondvierdaagse?
2: Nou, ik was al verkeersregelaar bij de avondvierdaagse. En toen kwam de coördinator verkeersdragers in die tijd. Ja, die wou eigenlijk wel assistentie hebben. Dus toen ben ik daar zo ingerold. Nou ja, inmiddels ben ik coördinator verkeersregelaars. Nou, en toen hield de secretaris ermee op. Ja, toen kwam dat plekje ook vrij. Nou ja, toen ben ik daar ook maar in gedoken. Dus ik heb eigenlijk twee taken binnen het bestuur.
0: Ja, maar vooral echt je passie vanuit verkeer. Ja, en zorg dat iets veilig kan gebeuren voor zo'n evenement.
1: Ja. Kijk, en heeft de meeste werk ook met aanvierdaagse ook hoor. Denk alleen aan de papieren wereld, hè. Nou, daar weet je alles van. Dus ik zeg wel, als je een betaalde baan hebt, jij zet je 2 dagen op bureau om alles te doen. Zoveel werk zit eraan.
0: Ja,
2: ik zeg altijd zo, als de avondvierdaagse niet meer doorgaat, dan komt het niet weer terug.
1: Nee.
2: Als het eenmaal weg is, dat zie je bij een heleboel evenementen, dat komt niet weer terug.
0: Nee, het is echt die oproep, mensen, meld je.
2: Ja.
1: Ja. En weer dit jaar mooie muziek natuurlijk, hè?
0: Ja?
1: Ja. We hebben we doen altijd maandags een draaiorgel. Dat is een reden voor, omdat maandagavond niet zoveel mensen langs de markt meer bij hem staan.
0: Je wil mensen ook weg? Ja, nee, sorry.
1: Nee, we jagen niks weg. Maar daar je een korps. Kijk, het draait altijd om geld, hè? Als je een korps inhuurt, dan moet je betalen. Kijk, je kunt wel zeggen, we halen een korps van buitenaf. Maar als er een bus moet komen met een beroepschauffeur, nou, dan ga je al de boot in.
0: Ja, dus op maandag heb je eigenlijk altijd dus een draaihoor.
1: Altijd een draaihoor. En dinsdag komt Volnoos van Varen.
2: Ja, misschien wel leuk te vertellen. Het Volnoos van Varen komt ook met het jeugdkorps.
0: Oh,
2: we hebben sinds kort een
0: leuk
2: jeugdkorps. Dus Het zou mooi zijn.

0: Fijn dat er veel publiek voor, dat, voor de jeugd is. Want ja, de jeugd heeft toch wel de toekomst.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is, want ze hebben ons gevraagd om of ze mee mochten komen om wat ervaring op te doen. Nou ja, daar zijn we natuurlijk volmondig ja tegen. Want ja, van de jeugd moeten we toch hebben straks.
1: Ja, en de woensdag?
2: De woensdag hebben we
0: Slagwerk Crescendo en Concordia Zevenhuizen.
2: Ja, Concordia Zevenhuizen. Ja.
1: En op donderdag?
2: Dan komt het helemaal. Dan hebben we een heleboel. Ja. Draaiorgel, ook weer erbij. Ja. Tobona, de blaaskapel de Senderstrikers.
0: Ja.
2: Kampen Trompettenkorps. Ja. En Urk met het jeugdkorps en het jachttoornkorps.
1: Dus. Tof hoor.
2: Dus dat wordt heel wat. Hè?
1: Ja, dan ga ik het nog even samenvatten. We gaan gewoon weer de avondvierdaagse lopen. Ja. Hopelijk kan het door blijven gaan. Maar zijn er nog wel wat vrijwilligers nodig? Vooral melden bij het bestuur. Ja. En dan gaan jullie in gesprek.
0: Ja.
1: En volgens mij hebben jullie er heel veel zin in. En wens ik jullie heel veel plezier en succes. En ook mooi weer.
2: Dankjewel.
0: Gaan we wel.
2: Dankjewel.
1: Dat is het belangrijkste. Ja, okay.
2: Dankjewel.
1: En dan was dit de tweede uur van Kopijzer deze zaterdag 16 mei. En ik sprak net Albert Gauw en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse. Ik sprak daarvoor Daniel Haverman en Manuel Gonzalez over de scouting en de EHBO. Luc Greven was hier voor de vrijwilligersavond van Kopje Cultuur op de 22e. En Wilco Verschuren heeft verteld over de uitbreiding van de Slagen van Ondermart en een nieuw spel bij de Waterbuffelfarm. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.